0: Lähetys Tin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-03-07.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Willem, voor de president van Republiek Suriname. Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader, dank u wel voor deze genade dat ik de president van het Republiek Suriname voor uw genade troon mag brengen. Ik dank u, Heere, dat wat u begonnen bent door genade mag leiden tot heerlijkheid. Dank u dat de president de vrede van het land Suriname voorop mag stellen. Ik dank u dat u zal openbaren aan de president welke weg u met haar gaat. Behoed en bewaar haar voor misleidingen. Dank u wel voor de juiste mensen om erheen. Wees haar genadig dat u haar presidentschap mag bevestigen. Wees haar genadig dat ze voortdurend van u mag weten wat ze moet doen. Herinner u haar, toen ze geen president was, wat haar drijfveer was om president te worden van het land Suriname. U kent alle gebeden voor de verkiezingen. U weet het, vader, maar u heeft voor haar gekozen. Ja, heren, u heeft voor haar gekozen. Er waren nog veel meer, maar u heeft voor haar gekozen. Heren, u heeft haar alles geschonken wat tot leven en godsvrucht strekt. Dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u haar daar geplaatst hebt. U weet van de aanvechtingen, de situatie waar ze is komen aantreffen. Maar ik dank u dat de president naar u zal luisteren, opdat u haar daar geplaatst heeft. Want u geeft uw beminde in de slaap. Ik dank u dat u haar stille gebeden verhoren zal. Ik dank u dat u voor daadkracht voor haar en team. Wijsheid, inzicht die ze nodig hebben, situaties waar oplossingen nodig zijn, voor u van u mag krijgen. In de naam van Jezus, ja Heer, van u mag krijgen. Ja Heer, ze is van u afhankelijk. Heer, er is geen andere God waar zij van afhankelijk zijn. Andere goden zijn afgoden. En dank u wel, mijn God, Vader, dat zij van u afhankelijk is. U heeft haar daar geplaatst. Dat ze zich niet zal storen wat buiten haar werk gezegd wordt. Ik dank u voor de middelen die nodig zijn om dit land goed te besturen op waardige wijze.

0: wijze goed voor het volk zou zorgen. Ik dank u voor uw genade voor haar om Suriname naar een mooie toekomst te mogen stuwen. Ik dank u voor de nieuwigheden zoals oil en gas aan te kunnen met juiste organisatie. Dank u dat u bemoeienis heeft met Suriname. Dank u wel, mijn God. U bent een goede God. U bent een waarachtige God. Heere, u en u alleen kan dit doen, mijn God. U en u alleen kan dit doen. Dank u, o mijn God, Heer Vader. Dank uw wil is dat Suriname, dat het Suriname goed gaat. Uw naam zijt verheerlijk en verhoogd. U komt alle eer toe, u komt alle lof toe, u komt alle prijs toe. Heere, u en u alleen, mijn God, Vader, dank u wel. Heere, dat ik mag bidden voor de president van Suriname. Heere, u weet, mijn God en Vader, Heere, de aanvechtingen die er zijn. Heere, achter de rug om, maar u weet het, o mijn God, Vader, hoe zij op u vertrouwt. Vader, dank u wel voor deze genade, mijn God, dat u voor haar hebt gekozen. En dank u wel, o Heere, voor u, o mijn God, Heer, het gaat om u. Het gaat om uw naam. Het gaat om u en u alleen. Geprezen zij de wonderbare naam van Koning Jezus. Geprezen zij uw grote en almachtige naam. O, wij prijzen uw naam. Suriname, verheerlijk uw naam in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

FM 1.5.7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger confessi.

bis 12 Uhr.

Check.

0: Ik ben Miracle
1: en ik ben Michaela.
0: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
2: I overcame. How many overcomers? I overcame. I overcame.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non mi finisco facile.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde in Christus, geliefden in Suriname. Ik groet al de heiligen. Ik groet de president. Ik groet de bisschoppen, de apostelen, de mannen en vrouwen Gods die functioneren in de vijfvoudig bediening. Ik groet ieder hooggeplaatste. Ik groet jullie in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik bid voor de directeuren. Ik groet de directeuren. Ik groet iedereen. Ik groet de overheid. Halleluja. In de naam van Jezus. De Bijbel zegt, geef ere aan wie ere toekomt. Halleluja. En ik dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor deze nieuwe dag. Die u mij gegeven heeft. Ik dank u wel. Voor mijn zicht, mijn adem, mijn gehoor, mijn spraak, mijn gevoel, mijn reuk, mijn alles wat u mij gezegend hebt. Ik dank u en ook voor mijn broeders en mijn zusters. Heer, dat ik ze vanmorgen weer mag bemoedigen. Bij een nieuw begin. Ik bid, Heer, dat uw geest mij leidt. In Jezus' naam. Halleluja. Brada Nangasa, ik ben weer in uw huiskamer. Bruggrootfam, ja, de liefde van God kan niet uit mij gaan. En daarom, als er een beroep op mij wordt gedaan in Christus, weiger ik niet. En ik bid God dat men ook een beroep op u mag doen en dat u niet zal weigeren. Al is het niet bij de radio, maar waar er ook een beroep op u wordt gedaan. Misschien moet u gaan bidden in de inrichtingen. De cellenhuizen, bejaardentehuizen. Indien er een beroep op u wordt gedaan in Christus, weiger niet, maar ga. Want daar is uw bediening. Of daar gaat uw bediening zien. Want Jezus deed enige wonderen in Galilea. Omdat de nobele speaking. In Jeruzalem had je enige, genast enige ziekte. Want de nobe bribi den be rebeleer. Maar die de mante mi konfu taigi u tide. U bedienen no de ina oso pe je uroko. A no de ino an kerki. U bedienen no de mindri wan gebouw. U bedienen e bigin na you also in you beauty the metak you also you gesin fa you de want I kan konso heilig na kerki ma fa ye stel you up na you rokope in you family sin sa ya beter gaan dan komen if na positief je wijst dit terecht dat is dat en ze zien je beter gaan dan komen. Laat het voor God. Maar if you libisrefi, is straal dat uit je karakter, dan je actie je, taki, bid daarvoor. Vraag iemand om je te helpen. Erken je srefi. If tins matei taki, im change in manier. Dat wil zeggen, het is een openbaring. Vraag iemand om jou te helpen daarmee. Dan maakt het niet uit. Halleluja. Vanuit Radio Shalom. May bless you to the mountain. Dan maakt het niet uit welke titel u bekleedt. Het maakt niet uit. Jezus zelf noemde zijn discipelen broeders. Dus toen was men ook carry apostel af dat met hem deed. Ja, de Bijbel zegt geef ere aan wie ere toekomt. Maar, u bent eerst op de eerste plaats, bent u broeder. Of u bent zuster. Halleluja. Dus no mek asan dat je aanstoot kon aan jou. No mek asan dat je mek je chineer tapis kapu. Omdat hij kari broeder. No. Nee. Laat de liefde de boventoon voeren. Dat if we upload de karasma, de tegasma, taki, geef ere aan wie ere toekomt. Ik ben apostel, ik ben een bisschop, ik ben een kardinaal, ik ben een pater, ik ben een dominee, whatever. Ik ben een leraar, een profeet. Maar doe alles in de liefde. Want de liefde is de grootste gave die Christus zijn discipelen heeft geleerd. Want laat mij u zeggen, deze dag, velen staan in ambt, bekleed met titels, maar omdat God zelf gezegd heeft, als we Handelingen lezen, de gave van de geest, de gave die God ons geeft, de vrucht van de geest, behalve de gaven en de talenten die God ons gegeven heeft, heeft hij ons ook bevoorrecht met de vruchten van de geest. Want als de geest zelf de boom is, moeten er toch vruchten zijn. En if binnen hij delek een boom zijn prana zee watra, dus anders gezegd, we zijn gaan gelijken op Christus, we hebben de geest, dan waar zijn de vruchten dan? Waar zijn de vruchten? Per goedheid, per zelfbeheersende, per liefde, per langmoedigheid, per zachtmoedigheid, per gehoorzaamheid, per vrede, per de vrucht voor ayeyede. Bent u alleen in uw titel, in uw gaven, u geneest mensen, doden staan op, u geeft mensen te eten, u geeft uw lichaam ter verbranding. Maar waar zijn de vruchten dan? Wat if de vruchten nog de? U staat mooi te prediken. Uw predikingen zijn zo aangenaam. En u moet me ook checken. Im lukumi na strati. Im lukumi na social media. Im lukumi in kerki. Im lukumi te mi kombo soek. If sami etaki na dati mestral uit. Als ik de principes van God uitstraal. U moet me checken. Ik geef u de mandaat om mij te checken. En als u iets verkeerd in mij zit, moet u mij ook terecht wijzen. Want het zal mij doen groeien. Ik ben niet egoïstisch. Maar als u ziet van broeder of pas een grootvam, hetgeen wat u doet, staat niet in de vrucht van de geest. U kunt mij terecht wijzen. Want als ik rebelleer, ben ik dom. Dat tekst Spreuken 12 vers 1. Wie terecht wijzen had, is dom. Die de manting, behalve de gaven, voor ayeye, behalve de talenten, want de talenten, die gadogiu anof agron tapu, naf masra, naf a lichaam, naf a koninkrijk voor masra. I denk waf dem chin voor a koning, in waf den kondre, hebt u die kinderen van koningen, in het buitenland, zien zingen, zien dansen op podia's? Nee. Alles, ze gaan zingen, maar ze gaan zingen in het huis van hun vader, in het paleis. Drapedosie. De talenten die ze hebben is van het huis, is van het koninkrijk. De talenten en de gaven. Naf akonu kondre fu grond tapu. Mag ervaar. Taki krakti de in akonu osso. Mensen gaan het zeggen. Mensen gaan het meenemen. Mensen die daar werken door Charingonadoro. Door tak ee krakti arki fabtjim fu akoning esingi. Arki fa. Ze gaan het buiten brengen. Dat mensen daar gaan het nemen. En het gaat ze goed doen. Maar aan het tak dego te kijken met money. Ze doen het voor het koninkrijk. U en mij, de gaven, zijn van het koninkrijk. De talenten van koning Kondre. Halleluja. Maar die zijn niet genoeg om te gaan gelijken op Christus, maar de vruchten ook. Want ik kan zingen, maar ik groof voor me. Je bent ruw. Je kan zo, je hebt zo'n een machtige bevrijding, bediening, gave. Maar je bent ruw, je bent trots, je bent hoogmoedig. U hebt zo'n mooie gave, een mooie titel. Maar wanneer u komt, behandelt u de mensen als beesten. U bent hoogmoedig, u praat niet meer, u bent betiteld geworden. Dus u praat niet meer met de mensen waar u gewend was te praten. Nee, u bent hoog. Nee, u trekt nu hakken aan. Nee, u bent pastora. Nee, u bent apostelwife of hoe ze die dingen noemen. Nee, nee. Blijf nederig. Be humble. Mijn zelfbeheersing die u deel. U nog kan de betiteld naar de gave. Maar je rigera also le kwan Turk. U de tapu rokopeye naksan panya. Je kosis ma je rigeri nee, broeder en zusters. De gaven zijn niet alleen genoeg. Maar ze moeten gekoppeld worden met de vruchten van de geest. Zoals de vader niks is zonder de geest. En de geest niks is zonder de zoon. Ze zijn een eenheid. Mek udu alasan inwa eenheid. Laat de Heer u zegenen. Met uw gaven. Met uw talenten. Maar bovenal met de vruchten van de geest. No met de werken voor aflees. Tree op na in you. Maar met de vruchten voor a geest. De zichtbaar dat u op Christus zult gaan gelijken. Dat zijn de principes waarmee God de wereld wees. Wat Jezus de wereld wees. Dat ben de principe. Ze gaan betonen, Jezus betonen naar de wereld. Ze hebben hem geslagen. Hij slaat niet terug. Ze hebben hem bekroond met een dode kroon. Heeft ze niet uitgescholden. Ze hebben hem gegezeld. Met ik moet uit hem bakken. En op biggie back to the sender. Den doe om een sanangeng. Maar nee. Hij moest de principes van God aan de wereld tonen. Zo nederig. Als een schaap die ter slachting werd gebracht. Deed hij zijn mond niet open tegen zijn scheerder. Wat ze ook met u doen, ga bidden zoals Jezus bad. Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Oh my God. Ze schelden me uit op social media. Alles wat zijn de tegen me. De kost me alles wat zijn. Ik scheld niet terug. Ik verwijs ze naar het woord en ik vraag de Heer vergiffenis. Soms reageer ik niet. Ik wil geen aanstoot nemen, maar ik wil het ook niet geven. Halleluja. Broers en zusters, dus dat is een goed begin. Die de man ting, mek asandis, krik je op. Halleluja. Mek a krik je op. In a neem voor Jezus. En wees gezegen. Mij gezegen. Heren, ik bid heren dat u uw zonen en uw dochter zegen. En heb een gezegende dag. En ik bid weer, laat de zegeningen van deze dag u niet voorbij gaan. Maar dat de zegeningen uw deel mag zijn. Ik groet u vanuit Radio Shalom, uw inspiration, bron en station in Suriname. Halleluja. Amen en amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected à la C.
3: Connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Rhapsody time, blessing time, happy beautiful morning, geliefde. Het begrijpen van de salving is onze thema vandaag en 1 Johannes 2 vers 27 is onze thematekst. Maar de salving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt er niet voor nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals diezelfde salving u onderwijst over alle dingen en waarheid is en geen leugen en zoals zij u onderwezen heeft, zo zult u in hem blijven. Halleluja. Sommige christenen, zegt Pastor Chris, denken dat de salving iets is dat komt en gaat. Maar dat is niet de realiteit voor u als een nieuwe schepping in Christus, geliefde. De salving van God blijft permanent in u. Het is de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest die u toerust om te functioneren in goddelijke leven. In het Oude Testament werden de koningen en priesters gesalfd met olie als symbool van toewijding. Maar in het Nieuwe Testament is het anders. Toen u de Heilige Geest ontving, ontving u een persoon in uw leven. Halleluja. U ontving de volheid van de Geest zonder maat. Niet deels of in gradaties, geliefde. U heeft de totaliteit van Gods Geest in u wonen. Met kracht. Halleluja, halleluja. Geliefde, u bent bijzonder. U hoeft niet om meer salving of om meer kracht van God te vragen. Nee, want wat u nodig hebt is een groter bewustzijn van degene die in u woont, geliefde. Hoe meer u zich bewust bent van zijn aanwezigheid, hoe meer zijn genade en kracht door u heen werken. Halleluja, glorie aan God. Stop met wachten, geliefde, tot de salving komt. Die is al in u. Die salving onderwijst. Die salving leidt, versterkt en geeft u kracht voor succes en impact, zoals we lezen in onze thematekst, themavers, halleluja. Wandel dus elke dag, geliefde, in dit bewustzijn. Leef met dit bewustzijn, geliefde, en geniet van de voordelen van het evangelie. Geliefde, we gaan samen beleiden, u mag me nazeggen. U zegt, ik ben vol met goddelijke wijsheid, kracht en bekwaamheid om elke taak te volbrengen. De kracht van God werkt machtig in mij en door mij heen en brengt voortreffelijkheid voort in alles wat ik doe. Omdat de Heilige Geest in mij woont. Hij leidt mij en onderwijst mij in alle dingen. Hij geeft mij kracht voor succes en impact. Geprezen zij God, halleluja. Halleluja, geliefde. Bedankt voor het willen meedoen vandaag weer met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons contacten. Het nummer is 864-6446. Geliefde, en als u ook samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. Ons adres is de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u. En wees u lief voor uzelf. En ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goede morgen aan alle Takkie voor Gro familie, alle luisteraars. Ik wil jullie van harte welkom heten. Ik ben vandaag weer hier in de studio live. Ook vandaag zullen wij weer een gast krijgen in ons midden. En ik hoop dat jullie weer vandaag mogen genieten. Natuurlijk is dit niet alleen een radio, not just radio, but it's also your daily inspiration. Zo nogmaals welkom bij onze programma Takkie voor Gro, 94.5 FM. En natuurlijk kunt u ook vandaag weer lekker bellen, lekker appen naar onze studio. Als u vragen heeft voor de klant, we zullen haar zometeen voorstellen. En als u gewoon een bemoediging, iets liefs wil zeggen, is dat natuurlijk altijd van harte welkom. Dat bemoedigt ons, want natuurlijk doen we het altijd samen. Nogmaals van harte welkom. Wilt u appen, kan dat naar het nummer 875-5358. 875-5358. En wilt u bellen, kan dat naar 422-650. Ja, nogmaals 422-650. Zo, ik wil u hartelijk nogmaals van harte welkom heten. En lekker genieten van dit programma. Waar we zullen genieten van elkaar en bemoedigd zullen raken. Want God is met ons en als waar de Heer is, daar is vrijheid. En hij zal ons opbouwen en zegenen. Amen. Zo, laten we even luisteren naar een lied en dan komen we zometeen weer bij u terug.

Yes, yes, yes. Dat waren onze artiesten. Artiesten Raf Shanko en natuurlijk Asghar Koster. En onze broeder Eugen Mijn. Laten we nog eentje afspelen van Eugen Mijn. En rustig in de mood komen. En dan komen we weer zometeen bij u terug. Ik hoop dat het goed met u gaat. Ik hoop dat alles... Ja, als er iets is wat u wilt delen van tevoren in de app. Laat even weten hoe het met u gaat. Hoe uw dag eruit gaat zien. Vertel iets leuks. En dan komen we zometeen nogmaals bij u terug. Yes, we komen even nog een Eugen Mijn pokoe. En dan komen we zometeen bij u terug.

Ja, dat was onze broeder Eugene Mine. Dat was geweldig. Een van de, een van de hits van Eugene Mine. Ik hoop dat u ook heeft genoten. En ook vandaag weer hebben we een hele mooie programma. Want we hebben weer een gast in ons midden. En dat belooft ook veel. Dit is een hele energieke zuster. En deze zuster heeft veel om te vertellen. De getuigenissen zijn eigenlijk opgestapeld, om het maar zo te zeggen. Dus ik moest er echt uitnodigen. En ik ben blij dat ze is gekomen. Dus zometeen meer van haar. Ik zie dat er een paar appjes zijn binnengekomen. Ik zal ze even voorlezen. Geef mij één seconde. Dat is van, even kijken, Mama Evie. En Mama Evie zegt: morning, ik wacht vol spanning op deze uitzending. Hoop en bid dat alles goed gaat met jullie. Gezegende uitzending. Ik heet de gast hartelijk welkom. God bless you. Dat is voor u. Dus ze wenst u Gods rijke zegen toe. En dan hebben we van zuster Cindy. Goedemorgen, shalom familie. Uit Job 19, vers 25 tot 27 uit het boek. Want ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ja, ik zal hem zelf zien, niet iemand anders, met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar. Wauw, geweldig. Dank u wel, zuster Cindy. En even kijken, we hebben nog een berichtje. En dit is van, even kijken, onze salonfamilie. Ja, is een meer een flyer. Oké. Okay. Happy Saturday blessings, zegt het. May your Saturday be filled with laughter, joy and gentle peace. That reminds you how deeply loved and cherished you are in God's light today. A peaceful Saturday. Yes, dank u wel. Dit is van, even kijken, Sietje. Geweldig, geweldig. Nogmaals allemaal bedankt voor jullie bemoedigingen, voor jullie. Ik heb nog eentje binnen. Dat is van Jostirio John. Elke ochtend zal de zon opkomen om je eraan te herinneren dat, ook al was het gisteren moeilijk, je toch de kracht hebt gevonden om het te overwinnen en vandaag te zien. Wauw, geweldig. Amen. Dat we mogen doorgaan, mogen volharden. De Bijbel zegt ook in het boek van Petrus hoofdstuk 1, van alleen zij die volharden zullen de prijs behalen. Amen. Dus blijf doorgaan, blijf volharden, stop niet. En de Heer is met u. De Heer zal u kracht geven om door te pressen, om door te gaan. Amen. Misschien we doen het samen. En ik zie dat, oh, geweldig. Ja, laat ook weten waar je vandaan komt. Ik zie dat zuster Sietje uit Den Haag komt. Goedemorgen, shalom familie. Een gezegende uitzending. God zegen jullie allemaal. Ja, zo. Suriname luistert mee. Goedemorgen, Suriname. Nederland luistert mee. Goedemorgen, Nederland. En ook België luistert mee. Zo, nogmaals van harte welkom. Dit is weer een hele nieuwe programma. En dan, ik heb er ook zin in eigenlijk, ga ik eerlijk zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe vandaag zal lopen. Ik wil het voorstellen, maar ik wil nog even wachten. Ik wil nog even wachten. Geef mij nog één seconde en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Yes? Oké. Okay.

0: Yes, yes, yes. Zo, nogmaals van harte welkom alle luisteraars. We zijn weer live in de studio bij Radio Shalom met onze leuke en mooie en geweldige opbouwende programma Taki Fugro. En natuurlijk nogmaals voor alle luisteraars die zijn aangeschoven, van harte welkom. Een hele fijn weekend. Ik hoop dat jullie een hele goede week hebben gehad de afgelopen week. Ik hoop dat het ook goed gaat met een ieder. En als het niet goed gaat, hoop ik dat het vandaag een hele opbouwende programma mag worden. Een hele bemoedigende programma. En waar u weer gesterkt mag worden. Eigenlijk heel simpel. U weet het. U mag altijd uw gedachtes, een bemoediging sturen via de app. En dat kunt u doen via 875-5358. Nogmaals, 875-5358. It is not just radio, it is also your daily inspiration. En u kunt ons beluisteren op 94.5 FM. We zijn nu nogmaals live in de studio met een gast. We hebben ook elke week hebben wij een andere gast die ons zal bemoedigen. Die ons zal eigenlijk delen van hun leven zullen vertellen. Waardoor we ook erachter komen dat wij niet alleen door diezelfde situaties heen gaan. Of dat God nog steeds getrouw is. En dat God nog steeds een God is van wonderen. En bij machten is om u uit uw put te halen. En uit uw put te redden. En ik had een keer haar getuigenis gehoord. Het was een geweldige getuigenis. Ik dacht, ik moest haar vragen om familie Shalom, het familie Taki Fugro te bemoedigen. En ze is uiteindelijk gekomen. Daar ben ik heel blij mee. Zo, zuster Emeria.
1: Umaira.
0: Ja, Umaira. Sorry, mijn excuses daarvoor. Nou, stel uzelf even voor aan de luisteraar. Wie bent u? Waar komt u vandaan? En en dan kunnen we van daaruit misschien verder gaan. En voel u lekker op uw gemak. We zijn lekker aan het praten met een familie. En ze zijn heel bemoedigend, heel opbouwend. En ze houden ervan, van de gasten. Dus voel u lekker op uw gemak. Maar wie is Umaira?
2: Nou, laat me beginnen met one blessing manting, familie, voor Shalom. En voordat ik vertel wie ik ben, ik kwam richting Shalom. Ja. En ik zat in de auto en ik hoorde de vogels fluiten. Ja. En ik zei tegen mezelf, oh, wat heeft God zijn mooie dingen gedaan, hè? Ja. En dat ik op mag staan en mag zeggen van, hey, Misha, die voet idee. Me jere de furu e froiti, mi si de fifi pikif mi ti de manting, mi shitak mi masra e blo. Amen. Oh, wat is het om
0: God
2: dankbaar te
0: God
2: zijn. Wien si aptro bisonte na nga masra, maar toch te wiki de manting, da shitak e a masra e blo. Da je tak ai gado, igi uwa extra di baka.
0: Yes,
2: en ano libis makangi, u na so gado kangi, ma yung bribi. En je weet wat ze zeggen toch, op de wereld is het China bribi, maar bij ons is het Bribi Daisashi.
0: Ja,
2: ik ben Barclay Umaira, April getrouwd.
0: Ja.
2: Ik ben moeder van 5 kinderen.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben zelfs Nigeriaan,
0: okay.
2: Maar ik woon dus al jaren in Paramaribo.
0: Ja.
2: En ik ben hier een simpel mens.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik ben echt een simpel mens.
0: Mm-hmm.
2: Ik moet zeggen dat ik gewoon elke dag dankbaar ben.
0: Ja, ik hoor het.
2: En ik weet niet dat ik hier zit,
0: mm-hmm.
2: is ook dankbaarheid van de Heer. En geloof me, toen u me vroeg om hier te zijn, het is een aantal keren dat u me heeft gevraagd.
0: Ja.
2: Maar Gods tijd is de juiste tijd,
0: ja,
2: dat
0: amen.
2: Is wat ik zeg. En alles dat mij gevraagd wordt, het geheim is, ik trek God altijd erbij.
0: Yes.
2: Ik zeg, laat me op de juiste plekken terechtkomen.
0: Ja.
2: Laat me de juiste mensen ontmoeten.
0: Mm.
2: Maakt niet uit, wie is nou een portie? Nyang!
0: Ja,
2: me
0: ja.
2: go bij.
0: Ja.
2: Met dat masra mi hoop dat Theo sin me go bij aan je naar de juiste smabereen aan
0: je.
2: Alles wat je doet, betrek God erbij.
0: Amen.
2: Dat je shifali bishwiti.
0: Yes, yes, yes. Zo, uw ingaan en uw uitgaan is gezegend. Ik hoor dat u bent een dankbaar persoon. En ik weet niet of u het hoort, luisteraars. De energie spat er vanaf. De Bijbel zegt ook van... wat zegt de Bijbel? De vreugde is uw kracht. U is echt een bepaalde vreugde over u. Wat er uit u straalt, om het maar zo te zeggen. Ook in Johannes 1 zegt de Bijbel van... In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin. Alles wat geworden is, is door het woord geworden. Maar dan staat er van... En het leven der mensen, het licht der mensen... is het leven der mensen. Zo, het licht, de energie als het ware... is het leven wat in de mensen is. En dat is het woord van God. Dus het woord van God geeft ons energie... en het geeft ons kracht om te leven. Dus het is de Het is het woord van God wat ons vreugde geeft, die onze gebeden verhoort, die ons leven verandert, onze denken vormt. En elke keer wanneer wij denken aan het woord van God, mogen we de goedheid van God zien. Mogen we de liefde van God zien en mogen we dankbaar zijn. En het zal ons vreugde geven en die vreugde is onze kracht om te leven elke dag en elke keer weer opnieuw. Elke morgen mogen wij de zon zien opgaan, zoals ook in de app werd gezegd, dat we dankbaar mogen zijn, dat we kracht hebben ontvangen, een nieuwe dag hebben gezien. Zo, we hebben zuster Umaira. Ik ga oefenen. Zuster Umaira in de building live. En misschien kunt u een beetje vertellen over uw bekeringsverhaal. Hoe bent u tot bekering gekomen? Hoe is het ontstaan dat u zo bent van de Heer bent gaan houden? En gewoon misschien vanaf het begin. Neem uw tijd. We hebben genoeg tijd. Dus bemoedig de luisteraars. Yes?
2: Nou, laat me dit ervan zeggen. Eigenlijk, misschien lijkt het raar, hè? Maar soms hou je van de Heer zonder dat je het weet. En soms betrek je de Heer erbij zonder dat je het weet. En dat is vanaf klein meisje. Hè? En want te tackle ik je eerste kortste gebed dat je zegt is, oh Heer, help. En ik moet zeggen, als kind ben ik door heel veel meegegaan, doorgegaan. En it wasn't easy. Okay. Maar God wist waarom ik dat moest doorstaan. Yeah. Mm-hmm. En u sprak over hoe ik eigenlijk tot bekering ben gekomen. Yeah. Toen ik een tiener was, ik hield van muziek. Mm-hmm. Was er een kerk. Ze riepen de Jesus Branch.
0: Yeah.
2: En ik hield van gitaar spelen, muziek maken en rappen. En toen zei ik van, weet je wat, laat me het proberen.
0: Ja.
2: En zo'n predikant kwam mij dan elk weekend halen. En ik kon toen al wist ik dat ik iets in mij had dat mensen kon laten bewegen.
0: Wow.
2: Want als ik ging naar de kerk, bracht ik de hele straat naar de kerk.
0: Wow.
2: En toen bracht ik zo de hele jeugd, Bataviastraat, vanuit Nikeri.
0: Okay.
2: En nu is die kerk Logos geworden.
0: Echt waar?
2: En ik wist dat nooit, dat het Logos zou worden.
0: Wow.
2: En ik speelde daar en ik zong daar. Maar dan komt er weer een moment in je leven waarbij je denkt van, hey, Astra, te harmi even. Ik wil gaan voetballen. Mm-hmm. Ik wil andere dingen doen. En de kerk doekte toen op.
0: Mm-hmm.
2: En ik had toen niet echt een plek waar ik dacht van, hey, hier moet ik zijn. Maar mino belus gado. Dat was het belangrijkste. Mijn vrienden om me heen weten, als je met Umaira ergens bent, is ze een toegevoegde waarde. Wiens wan woord ufa de joyere. Maakt niet uit als je hindoe of moslim bent. En het begon dan weer toen ik later, weet je, iedereen kreeg een keer liefdesverdriet. En ik kreeg echt liefdesverdriet en werd een single mom van twee zonen. En het was niet makkelijk.
0: Nee, geloof
2: me. Maar geloof me, die abgado. Zoals ik gado, ik put you in one benauwd toe. Omdat hij juist die situatie wil gaan gebruiken om jou te vertellen dat hij nog steeds God is. Hij praat dat hij uitweg nog deed. Dan gaat hij inkomen om te kunnen zeggen van, hier ben ik.
0: Ja.
2: Op dit moment wachtte ik, waarbij je kan zien dat ik nog steeds God ben.
0: Ja,
2: dezelfde God van gisteren. Dezelfde God van vandaag. Maar ook dezelfde God van onze toekomst van morgen. Hij verandert nooit.
0: Yes, ja, geweldig.
2: En toen ik dat kreeg, dacht ik van, ik moet de Heer gaan zoeken. En heb ik ook gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En dan kwam het vergevingsproces. En breed me de man, je moet vergeven. Is niet makkelijk om te vergeven.
0: Mm-hmm.
2: Want mijn situatie was zo erg.
0: Mm-hmm.
2: Dat eigenlijk ik gewoon, laat me zeggen, mijn zoon heeft gewoon een broertje bijna even oud als hem. Dus dat snap je.
0: Ja, ja, ja.
2: En het is niet alleen maar zijn zoon, zijn broertje. Mm-hmm. Maar het is ook zijn neefje.
0: Mm-hmm.
2: En je komt op een moment waarbij je zegt van, hey, mina denkt dat grond tapoe aan mijn moro. En dan ga je steeds een stapje achteruit. Maar ik kwam tot het besef dat hoe meer je een stap achteruit zet, dat je jezelf gewoon in een hoekje gaat drukken.
0: Yeah.
2: En ik stond op en ik zei, enough is enough.
0: Mm.
2: Because I serve a praying God.
0: Mm-hmm.
2: En een van de liederen waarvan ik altijd heb gehouden vanaf klein meisje is, Make me a house of prayer.
0: Okay, wow.
2: Make the fire of my altar never burn out.
0: Yeah, yeah.
2: En ik begon het elke ochtend te zingen. Te kijken in de spiegel. En die zelfconfidence te hebben om te zeggen. Nee, you are no a enige wang.
0: Yeah.
2: San prati. Nanga imasra. Trawan de tu. Dus ino dede. God geeft je niks boven je vermogen dat je niet kan dragen.
0: Ja, ja, ja. En dat lied is van Eddie James. Oké, okay, ga die zometeen even afspelen.
2: En ik moet u zeggen, ik pakte mijn telefoon en ik heb ze vergeven. Maar door een campagne ook, er was een campagne in die keer. En moment ik dat had gedaan, beriep me, die twee handen die gebonden waren, waren gewoon losse handen, vrije handen geworden.
0: Yes.
2: Om aan de toekomst te grijpen.
0: Ja, ja.
2: En ik kreeg mijn getrouwde man op mijn pad.
0: Wow, wow,
2: en toen ik hem kreeg, zag hij van, boy, het is moeilijk om met haar te leven. Het is heel veel pijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En ik betaal de prijs voor. Dus gewoon een dag was
0: Oké, wacht, wacht. We gaan zometeen praten over hoe dat tot stand is gekomen met uw huidige man. Toch? En ik had ook een koppel hier zo in de studio. Broeder Isaac en zijn vrouw. En de love story of hoe zij elkaar hebben ontmoet was geweldig. Was ook echt een bemoediging voor vele luisteraars. Dus laten we daar zo meteen op terugkomen. Ik wilde even teruggaan, want wat ik een beetje hoorde is dat u echt een persoon bent die... U bent heel charismatisch. U bent een persoon die wordt gezien. U bent een persoon die houdt van mensen, begrijp ik. Maar u heeft ook een heel groot hart. U heeft echt, u bent... U moet me corrigeren als het niet zo is, maar dat is een beetje wat ik hoor. En als u uw hart geeft, dan geeft u echt uw gehele hart. En dat is ook misschien waardoor het ook misschien gebroken is, echt. En wat ik dus wil weten is van... Eigenlijk om weer helemaal naar het begin te gaan. Hoe is die bekering tot stand gekomen? Wat is de reden geweest dat u de stap heeft gemaakt om voor Jezus te kiezen? Misschien kunt u daar wat meer over vertellen. Ja.
2: Oké. Die eerste stap was toen ik zag dat het echt moeilijk ging als een alleenstaande moeder.
0: Ja.
2: En, maar dat was eigenlijk één stap. Het was nog niet een gehele stap.
0: Dus u was nog niet bekeerd toen u de straat, zeg maar, naar de kerk bracht en toen was u nog niet bekeerd?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Maar je zit nog in geloofsverwarring.
0: Mm-hmm.
2: Oh Heer, ik dien u, maar waarom dit en waarom dat? Ik kon nog niet alles begrijpen.
0: Okay, okay.
2: Ik was nog even een groentje, zouden ze zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En het moment ik eigenlijk ook mijn niet bekeerde man leerde kennen.
0: Mm-hmm.
2: En hij wist niet hoe om met mij om te gaan in mijn pijn en verdriet.
0: Yeah.
2: Had hij dus contact. Iemand vroeg hem, hoe gaat het met je? En toen zei hij, het gaat moeilijk.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb een moeilijke relatie.
0: Mm-hmm.
2: En de persoon, ik ga de persoon naam noemen.
0: Yeah.
2: Omdat ik de persoon ook dankbaar ben. Mm-hmm. Zij is Susan Leisner.
0: Oké, okay. Shout-out to Susan Leisner.
2: Ja,
0: yes.
2: En ze is een schoolvriendin geweest van mij. Echtgenoot.
0: Okay.
2: En ze zei, weet je wat, breng haar naar Logos.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En daar heb je... huwelijkscounselor.
0: Oh, wow.
2: En misschien kun je daar een weg vinden.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus hij kwam een dagje thuis. Want ik begreep, ik was boem gangster. Die betekent me was een natafra. Want als man zoveel brok had ik voor mannen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: En hij kwam thuis en hij had dus drie nummers in zijn hand.
0: Mm-hmm.
2: En hij zei, pak eentje.
0: Mm-hmm.
2: En ik zei, wat is dit? Waarom moet ik één pakken? Hij zegt, kalm, pak eentje.
0: Mm.
2: En ik pakte één en ik zag een nummer en hij pakte het van me.
0: Mm.
2: En hij zegt, later hoor je van me.
0: Ja.
2: En hij kwam die middag thuis en hij zei, kleed je aan, we gaan ergens.
0: Okay.
2: Niet wetende dat die drie nummers nummers waren van huwelijkscounselors van Logos.
0: Okay.
2: En het nummer die hij pakte was van zuster Sordam, Lea Sordam.
0: Okay.
2: Ja, okay. Dus nu... En vanaf dat moment had ik geestelijke ouders om die true God te gaan dienen.
0: Wow.
2: Iemand je mentor.
0: Ja, ja, ja.
2: Want ik was er eerst alleen in. Ik heb niet echt veel bekeerde mensen om me heen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus je snapt, je gaat worstelen.
0: Geweldig. Zo, even om daarop in te haken. Wat ik een beetje hoor is dat... Weet u, het is goed om een kerk te hebben. De reden waarom ik dat zeg is omdat een kerk is eigenlijk een nieuwe familie. Je hoeft niet meer eenzaam te zijn. En het is goed als de kerk verschillende programma's heeft. Want mensen gaan door allerlei verschillende situaties heen. Mensen gaan door huwelijksproblemen heen. Misschien hebben ze het gewoon zwaar, moeilijk op hun werk. Financiële problemen, hebben ze moeite met hunzelf. Van alles kan er zijn, boosheid. En er is misschien counseling nodig. Maar zodra er een kerk is die zich wil inzetten voor het volk, voor de mensen, is het dat er mogelijkheden worden geboden, om het maar zo te zeggen, om mensen uit hun put, uit hun situatie te halen. En dat is uiteindelijk ook met u gebeurd. En u heeft een mentor gekregen. Dat is ook weer een genade, een voorrecht. En een mentor die het goed met u meende. Die uiteindelijk... want het was een zuster, begrijp ik. Ja. Is ook belangrijk dat een zuster bij een zuster is, hoor ik. Want uiteindelijk kunnen er ook andere dingen uit ontstaan die misschien niet zo prettig zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we een mentor hebben die ons bij de hand pakt, ons verder helpt, ons helpt door te pressen, door te zetten. En daarom is een kerk eigenlijk heel belangrijk. Zo, zorg dat je een kerk vindt, zorg dat je een kerk bezoekt, een nieuwe familie krijgt. En natuurlijk in een familie zal er ook allerlei dingen gebeuren, net als in een normale familie. Broers en zussen vechten met elkaar, hebben ook ruzie met elkaar. Maar uiteindelijk zal er altijd liefde zijn. En wij hebben Jezus. En wat ik daarmee wil zeggen is, er is een liefde, een gezamenlijke liefde. Een corporation love voor Jesus, voor Jezus Christus. En dat is ons raakvlak wat we hebben met elkaar. Maar weer om even u de ruimte te geven en verder te laten praten. U werd gementord door een zuster van Logos. Ja. En...
2: nu intussen zijn ze pastoren.
0: Ze zijn inmiddels pastoren.
2: Ja, okay. En ik zeg niet meer zuster, maar ik zeg mami.
0: Ja, ja, ja. En ze zijn in
2: nog de steeds in mijn leven. En ja. En zo toevallig. En daarom zeg ik, God doet alle dingen medewerken ten goede.
0: Ja, ja.
2: Zo toevallig draaien zij dus Logos Nikeri.
0: Ja, ja, ja.
2: En dezelfde kerk waar ik als klein meisje ben begonnen.
0: Ja, ja, ja.
2: Nooit wetende dat het een heel verhaal achter zich zou hebben. Hè.
0: Wow.
2: En vanaf mami in mijn leven is, dan heb ik echt zoiets van oké. En toen werd ik gecounseld. Hoe moet je met een man omgaan?
0: Ja, ja,
2: en hoe
0: gaat
2: de man om met jou?
0: Wow.
2: En nog steeds. Gelooft u me?
0: Ja.
2: Gisteren stuurde ik een appje en ik zei, ik doe niks zonder haar. Hè. Ik bereid haar altijd voor van, hey, ik ga zo'n plek zijn, ik ga daar spreken of ik ga me daar vertoeven.
0: Ja.
2: Ze is altijd ervan op de hoogte.
0: Mm-hmm.
2: Al ziet ze me niet elke dag, hoort ze me niet elke dag. But a shout out to zuster Lea, mami.
0: Yes.
2: En nog steeds, als er iets is, kan ik teruggaan zeggen. En ik moet zeggen, ze heeft mij niet gevormd om bij haar te houden. Maar ze heeft mij gevormd om te gaan vermenigvuldigen.
0: Amazing.
2: En dat zie ik ook.
0: Amazing.
2: En
0: amazing.
2: Dat is het moment van bekering.
0: Mooi, zuiver hart. Mooi, mooi, mooi. Oké,
2: ja.
0: Oké. Laten we even gaan naar het lied wat u net noemde. Dat was van Eddie James.
2: Make me a house of prayer.
0: Make me a house of prayer. Laat me die snel even zoeken. Geweldig. Oké, we komen zo meteen bij u terug. Laten we even luisteren naar het lied van zuster
2: Umaira.
0: Yes. Oké, we komen zo meteen bij u terug. Let's listen.

0: Yes, yes, yes. Dat is van Eddie James. Make me a house of prayer. So, u bent een zuster van gebed. Dat is wat ik een beetje begreep. Het is een beetje zo geworden. Omdat u toch veel mee hebt gemaakt in uw leven. U bent dat lied elke dag gaan luisteren. Het heeft u, ja, wat deed het met u? Mag ik dat vragen?
1: Het heeft impact.
0: Yeah.
1: Het heeft echt impact. En soms heb je niet veel woorden. Yeah. Zoals je ziet, het zijn herhalende woorden.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: En je manifesteert.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ja? En na grond tapoe libi. Zo'n ding is maar om je heen. Mensen om je heen. Ze kunnen je... Je wordt zelf boos hoor. Yeah. Maar zullen situaties zijn waarbij je gaat willen ergeren. Of noem maar op. True. En dan pas op de plaats. En dan zeg je day and night, night and day. Make me a house of prayer. Want zonder hem ga je het niet kunnen.
0: Nee.
1: In leef, hoor, schrijf je. En we naar grond op wetang. Al zijn we niet van de wereld, maar we wonen op de wereld. True. Je rijdt in het verkeer. Iemand stopt gewoon. En dat is laatst gebeurd. Ja, iemand stopt gewoon. En vond van, ik reed traag. Dus meneertje, rij, haal me in. Zo voor me. En er was een persoon in mijn auto. En die zei, mijn God, maak die ruiten dicht. Ik zeg, nee. Wij zijn kinderen van de Heer. Mm-hmm. En ik ben het zout der aarde. Yeah. Ik maak het verschil uit, weet je. Na midden potlek specerij, dat kan janken op smaak. Dat zei ik tegen haar. En ik zeg, je zal wel zien hoe hij terugloopt. Yeah. En hij kwam vurend op me af. En ik keek naar hem. En hij zei van... nadat hij zo had geregeerd, kwam hij naar me toe en zei van... Doe het een volgende keer niet meer. Dus eerst kwam...
0: En
1: pas zei...
0: En nu rust.
1: Maar doe het de volgende keer niet meer. En toen zei hij van, ik heb niets gedaan, boy. U bent nu iets aan het doen. God bless you. En hij lachte en hij riep. Dus, en toen was ik weer, make me a house, house of prayer. Day and night, night and day. Make the fire of my candle never burn out. En dat is waar ik voor lief.
0: Ja. Heel mooi, heel mooi. Wat ik meestal doe, is ik vraag de gasten meestal van, is er een lied misschien wat, het is, ik geloof ook dat het belangrijk is om een lied te hebben. Jouw lied te hebben. Je lied wat je hebt in je binnenkamer, wat je eigenlijk constant luistert wanneer je met de Heren bent. Een lied wat je, wanneer je aan het afwassen bent. Weet je, wat je bemoedigt, wat je hebt voor je momenten en situaties.
1: Niet alleen bij het afwassen, maar ik ga naar voorboy mi abina gewoon meisje. Dus begrijp je, want ik heb een kwekie boy, een kwekie ching. En het is niet makkelijk, dus zeg, de boy weer mi ede toe.
0: Make me a house of prayer.
1: Make me a house of prayer. En dan weten ze, oké, mama moet
0: even
1: met
0: rust laten. Geweldig.
1: Maar uiteindelijk, geloof me, het heeft impact. Want wanneer ze weten dat ze verkeerd zijn, en dan komen ze zelf, zeggen ze, oma, nee, make me a house of prayer. En dan lopen ze weg.
0: Leuk. Geweldig. Volgens mij heeft u leuke kinderen. Ik zie, we hebben een appje binnen. Geef me 1 seconde, laat me dat even lezen. Het is van zuster Sumi. Een heel goedemorgen, Sweeties Ranang, Radio Shalom. Ik ben de Heer dankbaar voor uw nieuwe dag. Voor een nieuwe dag. En voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. En wat hij nog gaat doen. Wauw, wat een getuigenis van die zuster. Met handen gevouwen of high five en een spierbal. Laten wij ook leren luisteren naar zijn liefdevolle stem. Wens aan jullie allen daar die afgestemd zijn. Een gezegend weekend toegewenst. Bogo Bogo Blessie uit Leerdam, Nederland. Van zuster Sumi. Geweldig. Dank u wel, zuster Sumi, voor uw bemoediging. En ja, wat een getuigenis zeker. En u zult er zeker nog meer over horen. We bouwen het netjes op. Hè, en dat iedereen ook er wat aan heeft. Iedereen kan er iets uit plukken, iets uit halen. En u mag weten dat God een levende God is. God geeft ons tools om weer vrij te zijn, om te leven, om gezegend te zijn. God is een God van wonderen. En uiteindelijk mag u weten dat God voor u is. En dat God met u is. En dat God u wil dat u slaagt in het leven. Dat het goed gaat met u in het leven. En dat u ziel in de rust is. De Bijbel zegt, alleen zij die geloven kunnen zijn rust binnengaan. Als je niet geloven bent, kan je zijn rust niet binnengaan. Je moet geloven. En geloof is als een deur dat je binnenstapt in een kamer van rust. Waar je tot rust kan komen. Waar je ziel in de rust kan zijn. Amen. Zo, we moeten geloven dat God bestaat. En dat hij van ons houdt en je lief heeft. Zo, we zijn nog steeds aanwezig voor alle mensen die zijn aangeschoven. Van harte welkom. En we hebben nog steeds een bijzondere zuster in ons midden. Een gast die ook heel veel heeft meegemaakt. Echt wat te vertellen heeft. En ik hoop dat ze ook u mag bemoedigen. Natuurlijk, als u wilt appen en wilt reageren, wilt bemoedigen, kan dat naar het nummer 8755358. En blijf afgestemd. Laat iemand weten dat Radio Shalom Tachifogro afspeelt vandaag tot 8 uur. Zo wees er snel bij, reageer. En we doen het altijd samen. Oké, we hebben geluisterd naar die pokoe. We hebben gehoord van Eddie James, House of Prayer. Als u dat lied nog niet kent, natuurlijk kunt u dat altijd beluisteren. Even weer terug naar u. Laat me even nadenken. U had het over... U heeft natuurlijk wat over uw bekeringsverhaal. We gaan zometeen terugkomen op uw relatie met uw huidige man. Er is natuurlijk heel veel haat ontstaan. Heel veel boosheid is er ontstaan met uw voorgaande man. U heeft 5 kinderen. 5 kostbare, bijzondere kinderen, heb ik begrepen. Ja, vertel ons een beetje meer over... laten we beginnen... Ja, laten we verder gaan gewoon bij uw huidige relatie. Hoe is dat gekomen? Heeft de Heer daar een beetje ingespeeld? Heeft de Heer wat dingen voor elkaar, hoe moet ik het zeggen, opgezet voor u, vallen klaargezet, zodat u uiteindelijk nu met uw huidige man bent? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik ga u zeggen, ik zei het al, hij is degene die me echt heeft gebracht ook tot bekering, ondanks hij niet bekeerd was. Dus hij brengt mij om te bekeren en automatisch nam hij ook God aan.
0: Ja, ja.
1: En we kregen de juiste lessen. Mm-hmm. En een van de lessen is die akapé liefde.
0: Ja, ja.
1: Houden van tot. En ik moet zeggen, het was niet makkelijk,
0: mm-hmm.
1: maar mm-hmm. het is volbracht, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Want er waren momenten in mijn leven waarbij je weer denkt van... Maar Gado, Aman is na echte man. Zei Gado tak Agimi,
0: mm-hmm.
1: begrijp je?
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk werden we geconseld en moesten wij richting een huwelijk.
0: Ja, ja.
1: En ik zei, hey, mijn zus... Heb ik zien trouwen als klein meisje. Ik heb een halve zus, okay. Marleen Barclay Samuels.
0: Yes.
1: En zij was ook de eerste die mij ooit over Radio Shalom liet horen. Want okay. bij haar speel je alleen maar Radio Shalom.
0: Oh, wow. Luister ze nu?
1: Ik denk van wel.
0: Oké.
1: En ik ging bij haar op vakantie als klein meisje, want ze is veel ouder dan me. Ja. En ik dacht, ik hoor andere dingen op de radio. Ja. En ik zei, welke radiostation is dit, zus? Ja. En het was Radio Shalom.
0: Radio Shalom.
1: En ik was toen maar 13 of 14 jaar
0: geweldig,
1: oud.
0: Geweldig.
1: En om terug te komen, kwam er dus een moment waarbij ze zeiden van, oké, en nu moet het huwelijk komen.
0: Ja, ja.
1: En met het huwelijk, dat moet niet nog dit.
0: Okay.
1: Weet je, ik trouw maar 1 keer. Mm-hmm. En daarom zeg ik, bribi daisashi.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb letterlijk alleen voor mijn huwelijk mijn jurk gekocht.
0: Ja, ja, ja.
1: Op rekening en ik durfde gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Ik ging gewoon naar die winkel en ik zag het en ik zei, ik wil die winkel kopen.
0: Ja,
1: en de Heer zegt, vraag en het zal je gegeven worden. Mm-hmm,
0: hè? Ja.
1: En vraag ook de juiste mensen om je heen. En de vraag die u stelde, hoe wist je dat hij eigenlijk de juiste persoon was?
0: Ja.
1: Ik wist het ook niet.
0: Nee.
1: Maar door bidden en God vragen naar wijsheid, vragen dat hij al jouw zintuigen op de juiste manier gaat activeren, om te kunnen weten dat hij het is.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan gaat hij je wel die teken geven.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik ging daar naar de winkel en ik zei tegen de Libanese, nee, mevrouw, ik wens die jurk te kopen, maar ik heb geen geld. En ik wil het in 3 termijnen betalen.
0: Yeah.
1: En ze keken echt naar me en ze zeiden van,
0: wow.
1: Je durft. Ik zei ja.
0: Yeah.
1: En ik zei, I shall not beg for bread, because he's my daddy,
0: wow.
1: En ze begreep er niks van.
0: Yeah, yeah.
1: En ze lachte erom. En de man riep me en zei, weet je zeker, oké, je mag het wel. Je mag dan 3 keer komen betalen, maar je mag die jurk niet meenemen. Ik zeg, is niet erg.
0: Ja, ja, ja.
1: En zo kocht ik mijn jurk. En dat deed ik in 2015.
0: Je bent een woman of faith.
1: Ja. En toen heb ik hem gezet. Ik heb hem sinds december 2015 gekocht. Aladdin Melukaya Pontak, ik ga trouwen. Zuster belt me. Mm-hmm. Nu mami, mijn pastor Zordaan belt me ook.
0: Ja.
1: Van, heb je al een datum? Nee, het is nog kort tijd. En toen gebeurde er iets in juli.
0: Ja.
1: Eind juli. Mm-hmm. 2016.
0: 2016, oké. Okay.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Mm-hmm.
1: Ik raakte zwanger.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, boy, mm-hmm. I have no fit me.
0: Yeah.
1: En toen werd ik wakker en ik stond op.
0: Yeah.
1: En ik keek naar mijn partner.
0: Yeah.
1: En ik zei, Ryan, weet je wat?
0: Mm-hmm.
1: We trouwen in september.
0: Yeah.
1: En hij zei, meisje, je bent gek, no? We zijn eind juli, dan wil je september trouwen.
0: Mm-hmm.
1: Zo kort, hè. En toen zei ik van, weet je, als je jarig zou worden,
0: mm-hmm.
1: en het zou een big jari zijn,
0: mm-hmm.
1: en je wil feest vieren,
0: yeah.
1: inomaal veranderen aan datum.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik aan de woorden van mijn geestelijke ouders. Prik een datum en het gaat komen.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: ik zei, ik wil 16 september trouwen.
0: Leuk om
1: en
0: te
1: ik,
0: horen.
1: En man. Ik prikte die datum yeah. vast en ik belde gelijk naar mijn geestelijke moeder. En ze zei, hé,
0: ja.
1: God heeft het gebed verhoord.
0: Ja.
1: Moment ik het heb gedaan, Azan waka smooth, ik heb niets voor mijn huwelijk betaald. Hè. God heeft weer bewezen dat hij God was. En het enige waren de kleding, had ik ook in rond december gekocht, de jaar daarvoor voor mijn zonen. Ik zag gewoon drie pakjes en ik kocht ze gewoon alle drie. En toen,
0: mooie foto's
1: heb ik ook kunnen maken. En weet u, ik ben in de hal van de Kamer van Koophandel getrouwd.
0: Okay.
1: En u snapt, zo'n hal kost $3,500.
0: Hey.
1: En je moet nog een borg betalen van $3,000.
0: Wow.
1: US dollar.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: ik werkte toen daar.
0: Mm-hmm.
1: En de Heere zegt, vraag en ik zal het je geven.
0: Mm-hmm.
1: En ik ging gewoon naar de voorzitter. En ik zei tegen de toenmalige voorzitter, ik wens te trouwen.
0: Ja.
1: En ik wens te trouwen in de zaal waar ik werk. En die ik beheer voor jullie. En toen zei hij, meisje, je durft.
0: Yes.
1: En zeggen ja. Ja. Als je vraagt, moet je specifiek vragen wat je wil.
0: Yo,
1: en hij zei van, doe wat je wil hoor, je bent groot genoeg.
0: Ja.
1: En hij is nu geen voorzitter meer daar. En hij zei, doe wat je wil, je bent groot genoeg.
0: Ja.
1: En toen heb ik het gedaan.
0: Dus u zegt iets moois. U zegt van, als ik iets wil, moet ik het vragen en ik moet het specifiek vragen.
1: Specifiek vragen.
0: Oké, mooi.
1: En die specificatie moet ook komen van de Heer. Die zintuigen moeten geactiveerd zijn. Want dat Teogo, als je dat gado, if na Juwani, dat je gonangami in apresi. Toen ik kwam, hoorde ik een lied in apresi. Dus temego aan pres, maakt niet uit als ik moet spreken, als ik een training moet geven, inschrijvingen bij KKR.
0: Ja, ja.
1: Je weet niet wie is dan met dat gado. If inego nangami in apresi, dan minego.
0: Ja. Hey, heeft u even een andere vraag? Heeft u een onderneming? Heeft u een bedrijfje?
1: Ja, ik kom er zo op.
0: Yes.
1: Maar om terug te komen op dat van mijn huwelijk, ik had een roelies versieren. De Heer roelies leidt in deze praxis. Maar ik zeg je, ik heb het in de geest.
0: Wow.
1: En daarom zeg ik nooit, en dit geef ik mee als tip.
0: Mm-hmm.
1: Wij mensen houden om te zeggen, ik heb geen geld.
0: Mm-hmm.
1: Woorden hebben kracht.
0: Amen,
1: hè?
0: Amen.
1: En met woorden heeft hij de wereld gemaakt.
0: Amen,
1: toch?
0: Amen.
1: En hij zegt, je bent zijn beeld en gelijkenis. Dus daar ben ik als het ware ook half God.
0: Ja, ja.
1: Weet je, daar kan ik ook spreken 100%. Over mijn leven. En als je gaat zeggen, ik heb geen geld, beat me you know up money.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar zeg gewoon, ik heb berekend geld.
0: Amen, amen.
1: En als je iets wil bereiken, dan zeg je, ik heb geld in de geest.
0: Ja, ja.
1: Because he is my daddy.
0: Yes.
1: And if your father is the king, then I am royalty.
0: Ja, toch? En hij maakt ruimte.
1: Maakt ruimte.
0: Mm-hmm.
1: Ik stuurde een mail naar Roelies om te vragen naar een huwelijksstoel, wat het kost.
0: Ja, ja.
1: Intussen denken de zusters, want we zitten in een zustersgroep, alle dochters die mijn geestelijke ouders heeft geconseld, zitten in een groep.
0: Mooi.
1: En zo waren ze bezig te brainstormen van, de hal, hoe gaan we het versieren?
0: Ja.
1: En toen ik zei van, ik wens een bruidstoel te huren, toen zei Roelies, is dat voor jou? En het was een mail en het ging als een app. Is dat voor jou?
0: Ja.
1: alles is gekofferd.
0: Wow.
1: Ik zeg, alles is gekofferd. Mm. Hij zegt, ik kom je hele versiering doen. Mm, mm. En ik mocht niet naar de zaal, want ik mocht niet zien hoe de zaal eruit zag.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ik had rode loop, ik had gewoon alles.
0: Dus God heeft u echt royal behandeld.
1: Helemaal,
0: koninklijk.
1: Helemaal.
0: Hij heeft voorzien in alle dingen.
1: Ik heb niet eens voor mijn eten betaald op mijn huwelijk.
0: Preach it,
1: dus ik ga de woord en daar al liet wow. God zien van,
0: ja, ja, ja.
1: Dit komt van hem.
0: Prijs
1: zonder twijfel.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik had een heel mooi eind van het jaar. Ben ik 10 jaar straks getrouwd.
0: Mm-hmm. Oh, wow. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja, dat ja. is in september. Maar mm-hmm. wat God heeft gedaan. Zelfs toen ik in de verwachting was. Zei ik van, Heere, u weet.
0: Mm.
1: Kijk, ik heb nog niet echt alles wat ik moet hebben. Van mijn zorgen. En te wat extra ching.
0: Ja, ja, ja.
1: En beriep me naar Gado zorgen. Naar Gado zorgen. Want hij heeft alles gehad.
0: Ja.
1: Ik heb niets gekocht. Mensen die me kennen
0: ja.
1: weten het.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Mijn dochtertje, ik heb een laatste dochter, ze wordt 4.
0: Ja.
1: Maar ik zeg, ik heb nu geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En dit is voor mensen die denken aan abortus.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet of er nu iemand is die misschien luistert en denkt van, hé, mi faya, of noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Wel, wanneer God je geeft, dan geeft hij je.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg altijd één ding. Ano piki, mi piki de fifi chinas. Strati,
0: mm-hmm.
1: maar naar Gado Gimi ding.
0: Wow.
1: En ook hun zijn een uitdaging.
0: Ja.
1: Maar ook met hun heeft God een plan.
0: Amen.
1: Hij heeft me slechts gebruikt als een taxi.
0: Mm-hmm.
1: Om eigenlijk ze de juiste richtlijnen te
0: ja,
1: geven.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Maar nog mooier, hij heeft me ze toevertrouwd.
0: Ja.
1: En dan moet ik kunnen zeggen van, Heer,
0: mm-hmm.
1: ik heb het goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Snap u?
0: Mm-hmm.
1: Want zij hebben ook hun eigen weg met de Heer.
0: Ja, ja,
1: Many
0: ja.
1: rivers to cross.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En toen, toen ik zwanger werd van mijn dochter, dacht ik van, oh God, ik had geen kinderen plannen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had niets en ik dacht van waar ga ik met deze COVID en dat alles.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei, ik belde mijn geestelijke moeder en ze zegt van laat de Heere het voor je doen.
0: Mm-hmm.
1: En geloof me, je mag zo gelovig zijn, toch komt er een moment in je leven waar je stubborn bent.
0: 100, 100.
1: Ongehoorzaam.
0: Tuurlijk.
1: Niemand is volmaakt. En dat ben ik ook geweest. Dat ben ik ook geweest. En ik zei tegen mijn zusje van, ik ga abortus plegen.
0: Mm.
1: En ze zegt, weet je zeker, je bent christen. En dat mag binnen ons familie niet.
0: Mm.
1: En ik zei van, boy, ik bracht me terug naar mijn tweede zoon.
0: Yeah.
1: Toen die ik niet wilde aborteren. Terwijl de hele familie van zijn vader kan hem wel wilde aborteren.
0: Mm.
1: Is een ongewenst kind voor hun. Afgewezen.
0: Mm.
1: Afwijzing.
0: Mm.
1: En geloof me, onderschat het niet.
0: 100%.
1: En ik zei van, toen zei ik tegen mijn ex-schoonmoeder, als Maria abortus had gepleegd, wie zou Jezus dragen die onze zonde heeft gedragen?
0: Wow, okay.
1: En ik zou jouw zonde niet kunnen dragen.
0: Nee,
1: dus Jezus moest komen. Dus mijn tweede zoon moest komen.
0: Wow.
1: Dat was ik even vergeten. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En ik ging naar de dokter en de dokter zei, maar waarom wilt u dat doen? U bent toch getrouwd?
0: Ja, ja.
1: En ik dacht van, ik zei van, maar geef me de voorbereidingen. Ik ga met hem afstemmen
0: ja.
1: en dan kom ik wel.
0: Maar even, want ik vond dat een mooi voorbeeld. Ik wil

0: even benadrukken. Van als Maria abortus had gepleegd. En Maria had zoveel redenen om abortus te plegen. Als we erover nadenken. Ze werd door de community verstoten. Omdat ze zwanger was zonder getrouwd te zijn. Zo, er zou een schaamte over haar komen. Verstoten. Door de, oh, misschien zelfs door haar man. Ik heb geen gemeenschap met haar gehad. Etcetera. Zo, er was zoveel reden om eigenlijk een abortus te plegen. En uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen om gewoon door te pressen. Door te gaan en door al die strijd en moeite en moeilijkheden heen te gaan. Zo een heel mooi voorbeeld. Praat door, sorry. Ik moest het even benadrukken.
1: Ja,
0: maar,
1: klopt. Ja. En het gebeurde allemaal. Even, moet weer even terug.
0: Ja, dus die arts of die dokter zei...
1: Ja, zei van oké. Okay. En hij gaf me alle voorbereidingen. Ja. En hij zei, maar je moet met je man afstemmen.
0: Ja, ja.
1: Mikis antibiotica. Alles aan mikisie. Isi dim doro oso. Mi sribi. Mi vergitak na antibiotica. Mi dringi om de volgende dag abortus te gaan plegen. Dus dim sribi mi wiki. 9 uur 's avonds ben ik opgestaan. En ik dacht, hè? En toen dacht ik van, toch ga ik het doen. Dan gaan we het maandag doen hoor. Zo, en toch nog. En dus dat zijn de zwakheden van de mens. Hè? En ik belde mijn zusje en toen zei mijn zusje, het is niet zomaar. Precies. Denk er goed over na. Maar ik had zoiets van, weet je, ik kan niet meer. En ben gaan slapen daarna in de avond. En ik kreeg een droom. Dat ik ben geweest. En tijdens ze bezig waren, stierf ik. En ik kreeg een dochter, die bleef leven, maar ik was stervende. En dat was een teken van, if me te kason doe dat, modede. Is je die wiki toch? Ja. Het leek gewoon echt brokken, sweaty, noem maar op. En ik dacht van, nee. Ja. En vanaf dat moment ben ik gaan zitten. Ja. Ik pakte mijn buik vast, want vanaf de moederschoot moet zuiver zijn. Want ook dit kan effect hebben op je kind. En ik begon te bidden, make me a house of pray. En ik zei, Heer, ik heb gefaald. Ja. Maar omdat ik slecht mens ben. Maar ik sprak tot eigenlijk de vrucht in mij. En ik zei, vergeef mij. Wow. Je bent welkom. Wow. En ik begon te prediken. Sapraxeert dat mij bij de oan prikiman. Maar ik realiseerde me dat als je niet scherp bent, kan je fouten maken. Maar uiteindelijk zei ik van, Gado, put me in one benauw toe. Voor me tak na in de Gado.
0: A
1: win zei je doe. En geloof me, ik heb geen ene pamper gekocht voor mijn dochter. Mijn dochter is full, sorry dat ik het zo zeg. Mijn dochter is full Hollands opgevoed. Okay. Alles kreeg ik uit Nederland. Ze was nog niet geboren. Zij had alleen maar 3 babybedden.
0: Wow.
1: Eén was één om te reizen, een traveler. Die andere was voor tot 3 maanden. Die andere is voor tot nu toe. Dus ik was gewoon gezegend. Wow. Ik heb gewoon Gods hand over mijn leven gezien.
0: Dus God wilde
1: in mijn huwelijk,
0: ja.
1: Bij de geboorte van mijn kinderen.
0: Ja.
1: En zelfs gaf hij me de teken. Ze zeggen van, oh ja, ik moet namen zoeken voor mijn kinderen.
0: Ja.
1: En ik weet nog bij een van mijn vierde zoon. Ze zag ik apostel Steven Rijmen staan. En ik dacht, amma, die is druk, jongen. Amma moet zoeken aan een kind. En toen ik dat zei, ik zei, Heer, die man moet met me communiceren.
0: Ja.
1: En dan kom ik weer vragen en het zal je gegeven worden.
0: Ja.
1: Wanneer je niet hebt, dan heb je niet goed genoeg gevraagd. Of niet op de juiste manier. Ik stond daar boven, bij de bovenruimte van Logos met mijn zonen.
0: Ja.
1: 3 zonen en ik zei van, Heren, ik heb zijn nummer nodig of zo. Hij moet een naam voor me zoeken voor mijn baby. En hij zei toen, lieve mensen, mi saptak mi druk jere, want to sma wan bereik mi, bel mi tapa nummer. En ik zei, God had meteen antwoord gegeven.
0: God geeft die echt een koninklijke behandeling.
1: Echt. Je moet hem alleen maar kennen. En je moet hem die ruimte geven. En je moet in hem geloven. No matter what. Ik ging naar huis met dat nummer. Ik appte hem en hij zei, hij gaat bidden en vasten. En toen kreeg ik van de gynaecoloog te horen van, hé, het wordt eerder. Mitak dat mim go falama lastig pakken. Mis don taba bedi. Namtak, magado, if ik kan gi apostel aning, ik kan gi mitulekim mato. Weet je, soms praat ik echt zo. En ik ben bed gegaan. En ik werd wakker. Liffen! Zo werd ik wakker. En ik dacht, wat is dit?
0: Yeah.
1: En ik droomde dat apostel zei, waar is die koppel die mij vroeg naar een naam?
0: Yeah.
1: De Heere zegt, je gaat een zoon krijgen en noem hem Leven, want hij zal het licht zijn. Overal waar hij gaat, zal hij leven hebben.
0: Wow.
1: En ik luisterde en ik werd wakker met de naam uitgesproken.
0: Wow.
1: En ik zei, wat?
0: Ja.
1: Ik leven. Nou, toen kwam ik, maar gado, ik ga niet meer tegen mijn verschrijving. En toen kwam het weer met de betekenis hoe ik het moest schrijven. Maar de namen van mijn kinderen heb ik allemaal gedroomd.
0: Amazing.
1: Dus,
0: applaus, applaus. Hoe oud zijn uw kinderen?
1: De oudste wordt 18.
0: 18.
1: Heb ik één die 15 wordt.
0: Okay.
1: Dan heb ik één die is 12.
0: Ja.
1: Dan heb ik één van 9.
0: Ja.
1: En een 3-jarige.
0: 3-jarige. En waar is dat meisje?
1: De jongste.
0: Zij is de jongste. Okay.
1: Ja,
0: wordt ze echt verwend door haar broers?
1: Op de juiste manier wordt ze verwend. En ik zeg het ook, het geestelijke moet je ze altijd geven.
0: Ja.
1: Dat na Bobby Merkie. En ik moet zeggen, ze is gegeven door de Heer.
0: Ja.
1: Nu al, als je kinderen hebt, moet je ze observeren.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk kan weten wat de talenten zijn die God in ze heeft gezet. En die moet je gaan ontwikkelen. Hè?
0: Ja.
1: En daarover zal ik straks praten, want u vroeg mij, heb ik een business?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zal ik u later vertellen wat ik daarmee bedoel.
0: Is een mooie break. Laten we even gaan naar een pokoe. U had een lied wat u graag wilde afspelen. Linda Rendon.

0: is een beetje country, hè? Een beetje Amerikaans. Oké, bijzonder. Dus praat een beetje over dit lied. Waarom dit lied One Day at a Time?
1: One Day at a Time. Isabi motake isra nan tongo.
0: Ja.
1: So lazy we fit alibi.
0: Mm-hmm.
1: But one day at a time.
0: Ja.
1: Alles op zijn tijd.
0: Mm-hmm.
1: Jouw tijd is niet God zijn tijd.
0: Yeah.
1: God zijn tijd is jouw tijd.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ik sprak over, u zei me, u zag me in de kerk en ik sprak over een getuigenis.
0: Yeah, yeah.
1: Dus one tackle bit take me, echte one tackle take me.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij ik mijn auto heb moeten verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Daarna bijna 3 jaar langer.
0: Mm-hmm.
1: Daar woonde ik zo ver. Mm-hmm. Na zo bussen.
0: Mm-hmm.
1: Zo lees die bus nog de.
0: Mm-hmm.
1: Bus ik weer liep niet. Ik ben altijd laat. Mm-hmm. Noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: But one day at a time.
0: Yeah.
1: En ik had een specifieke auto die ik wenste te kopen.
0: Okay.
1: Met dat gado. Met zeer awagi of awege omstandigheden.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik 1 auto terug moet kopen, wil ik die auto kopen.
0: Mm-hmm.
1: En elke ochtend ik moet uit Oso. Behalve make me a house of prayer. Me waka. Soms me waka go na wa ukufteka bus. Me bere bigi. Na je tak. One day at a time. Sweet Jesus. All I'm asking for you. Just give me the strength. Give me kracht. Geef me de kracht om te doen wat ik moet doen. Maar je ziet hier God kontu. God bless me na nga wagi. En ik moet u zeggen. Dat zelf is a wonder. Want waar ben je een meer dan hoeveel procent aanbetaling moet hebben. Na Gado zit de aanbetaling. En de aanbetaling was niet iets wat het zou moeten zijn. En geloof me, soms heb je momenten waarbij je denkt van, ga ik het kunnen aflossen? Dan zeg ik, no, he's my daddy.
0: Oh.
1: I shall not beg for bread. Ik ga aflossen hoe ik het kan aflossen.
0: Yeah,
1: en
0: yeah.
1: Ik was gewoon eerlijk. Ik ging naar een en het komt van een callcenter. En het had gewoon van iemand kopen. Wanneer God je wil geven, gaat hij je goede dingen geven.
0: Heeft je opgezocht.
1: Echt waar.
0: Yeah, yeah.
1: En ik ging gewoon en ik zag die auto. En ik begon te bidden voor die auto. En ik zei tegen die car... de beheerder, ik zei tegen hem van Ishi Aladi me kom begi gawagi mo baie jere, en hij zegt nog tegen me, begi nofo jere wan furus mai kom begi, begi nofo.
0: Wow.
1: En geloof me, 19 december vorig jaar werd die auto voor me gebracht. Die man belde me om te zeggen, je komt je auto niet halen. Nou, ik zeg, welke auto? Zeg, die overmaking is gedaan en restant hoef je nog niet te zetten hoor, maar kom die auto alvast halen.
0: Wow.
1: Hey, dan nog maakte ik me druk. Ik zeg, hoe laat sluiten jullie? Het is nu 6:30, we sluiten 6:00. Ik had geen enkele taxi. En toen dacht ik van, weet je, blijf in de rust. Make me a house of prayer. Nog een stress. If I wagim kon, dis satra ook kom. If I'm kom munde, dan wacht je. Het is God's tijd.
0: Ja, ja.
1: Hé, geloof me. 7 uur na ze doen, mensen doen gewoon, awagi en rij kom met me. Mensen brengen die auto gewoon voor me.
0: Wow.
1: Man is het gehaald. Hey. En God wil je die service geven met een smile.
0: Ja, toch?
1: En hij geeft je geen kleine dingen, maar grote dingen dat je handen zelf niet kunnen. Je handen zijn te klein wanneer je begint te zegenen. Als je hem alleen maar kent in je leven.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet nu aflossen.
0: Yeah.
1: En geloof me, er was een moment waarbij er was iets met mijn bankrekening. En de persoon belde me. Hij zei, kan je even langskomen? En ik zat in de auto. Hij zei, heren, ik ben 2 weken laat, maar u ziet zelf, is niet mijn schuld.
0: Yeah.
1: En even amantak, ik neem het terug, dan neemt hij het terug. Ik kwam daar aan en wat denkt u dat die meneer me vraagt? Ik had uw ID-kaart niet gescand en ik heb uw dossier nog niet opgemaakt. Ik zei van, oké, maar hoeveel moet ik aflossen? Hij zei, meisje, los af wat je wil. If you want pot van 5000, je potie. If you want pot 3, je potie. If you want pot 20, je potie. Kijk wat je kan doen. Maar hou rekening met je rente. Tot de dag van vandaag. Die man belt me niet. En het is een niet-christen. Die man belt me niet. En hij weer me. Wees me laat die Hij heeft gewoon geloof. Omdat Nagado setatori. Niets op eigen kracht. Mi waka den passie. Mi bussen. One day at a time. Just give me the strength to do what I have to do.
0: Amazing.
1: Just say, sweet Jesus.
0: Amazing.
1: En hij heeft het voor me gedaan.
0: Amazing.
1: En vandaag mag ik zoveel mensen ook van dienst zijn met mezelf, de busje.
0: Wauw.
1: Het is een bedrijfsbusje.
0: Ja. Oké. Ja. Dus meerdere personen kunnen erin.
1: Meerdere personen, ja.
0: Geweldig.
1: En u stelde die vraag, hè, van... wat ik allemaal doe.
0: Ja.
1: Nou, ik ga je
0: geen één seconde. Laat me een appje nog lezen en dan gaan we daar direct instappen.
1: Yes.
0: Eigenlijk had ik dit eerder moeten lezen, omdat ze... Dat is van mama Viana weer. En ze zegt, amen Sisa, specifiek vragen. En het is bingo. We zijn koningskinderen. Dat is mijn leven in het bos. En ik ben de gelukkigste oude vrouw. Blijf op hem vertrouwen, Sisa. En dan weer high fives en handen omhoog. Prijs de Heer. Dank u wel, mama Evi, voor uw bemoediging. Het is mensen worden bemoedigd door u. Door wonderen die God in uw leven doet. En het geloof wat u heeft in God. Het wekt weer geloof op. En we zijn dankbaar dat u hier bent. Dat u wilde komen. En dat u echt gewoon uw leven eigenlijk wilde openstellen. En datgene wat de Heer heeft gedaan. En dat de Heer u steeds verder mag doen trekken. En mag brengen daar waar hij u hebben wil. U heeft een onderneming, zei u. U wilt daar wat over vertellen?
1: Yes. Ja. Dus ik zeg alvast eer aan mama Evi.
0: Ja.
1: En ze zegt zo mooi. Ik ben een gelukkige oude vrouw.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: maar ik zou zeggen, mama Evi. Mm-hmm. Zo wil ik ook worden. Hè? Mm-hmm. Gelukkig zijn op mijn oude liefdheid. Maar ik zeg, het doet niet minder. Hè? Want ik zeg altijd één ding. Mm-hmm. Leeftijd.
0: Ja.
1: Is ervaring.
0: Mm-hmm.
1: En ervaring is kapitaal.
0: Ja, wow.
1: En als je je ervaring, zoals ik nu doe, ook deelt met anderen,
0: ja, mooi.
1: Dan krijgen anderen ook inzichten in hun leven.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik weet zeker dat mama Evi, los van dat ze ons hier bemoedigt, in haar omgeving ook een bemoedigende vrouw is naar de andere. Dat kan ik gewoon aanvoelen aan de hand van hoe ze de app heeft gestuurd.
0: Ja, ze is altijd getrouw. Ook altijd de eerste die reageert om ons te blessen en te zegenen met een app. Dus ik geloof dat ook zeker wat u zegt. Amen.
1: Yes.
0: Yes.
1: En dan kom ik terug naar dat van mijn business. Hè. Mm-hmm. Ik werkte toen nog bij de Kamer van Koophandel.
0: Okay.
1: Ik heb een aantal plekken gewerkt. En dan dacht je van, maar waarom? En alles had met ondernemerschap te maken. Mm-hmm. En leidinggevende functie. Noem maar op. Maar ik wist nooit waarom ik op zoveel plekken heb gewerkt. Ja. Want dan denk je van dit is een beetje negatief. Mm. Maar dat was het niet. Het was Gods werk. En we don't question God's job, right?
0: Ja, ja, ja.
1: En ik had zoiets van, de Heere heeft mij de gelegenheid gegeven om in iedereen's keuken te kijken om het juiste recept nu te kunnen maken in datgene wat
0: mooi
1: ik doe.
0: Ja.
1: En toen ik werkte bij de Kamer van Koophandel, ik had een leidinggevende functie, en dan denk je van, oh, that's it.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen had de Heer zoiets van, het is genoeg.
0: Ja.
1: Ik wil dat je met iets anders begint. Maar ik twijfelde.
0: Mm-hmm,
1: En uiteindelijk, te God the one you want praise. Oh, poor you. Mm-hmm. Hij gaat een situatie creëren. Dus ik was in quarantaine. achter elkaar. Want ik hielp ook met COVID gebeuren. En plotseling kwam ik op het werk. En ik hoorde van, ik heb geen toegang op mijn werk. Maar het was zo... Het is zodanig gebeurd waarbij ik dacht, Lord, make me a house of prayer.
0: Mm.
1: Want het was wel pijnlijk, maar God wilde me uit die comfortzone halen.
0: Mm.
1: En toen hij me uit die comfortzone haalde, liet hij me zien waarvoor hij mij geroepen heeft. Mijn studenten, mijn ondernemers, ze roepen me de destiny creator.
0: Wow.
1: Dus ik help je eigenlijk van stapje A naar stapje B.
0: Amazing.
1: Als je moet afstuderen, als je iets moet bereiken en je zit dus vast, je hebt writersblok, je hebt uitstelgedrag, noem maar op, dan kom ik je echt die duw in je rug geven.
0: Okay.
1: Maar ook niet zomaar hoor, met de Heer en de juiste mensen komen dan ook op mijn pad. Dus eigenlijk help ik je van het informele naar het formele te gaan. Ik help jouw onderneming geheel opzetten.
0: Mm.
1: Ik pak je bij de hand. Ik zit samen met je bij de Kamer van Koophandel.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu hebben we een andere relatie. Gade be wan king katori. De man tak de laatste worden de eerste.
0: Ja, ja.
1: Dus ik was een werknemer.
0: Mm.
1: Maar hij wilde me gewoon maken tot een businesspartner van KKF.
0: Mm.
1: En hij achara kinkikung. En... wanneer je mensen hebt alleenstaande moeders, mensen die denken van oké, ik moet werken, maar ik verdien niet genoeg. Dan ga je met ze zitten. Mm-hmm. Dan ga je ze uitleggen. In elk mens heeft God een talent gezet. Want hij weet precies wat jouw vermogen is. Hè? En dan ga ik jou helpen die talent naar buiten te brengen. Mm-hmm. En er staat ergens, 1 talent is 1 kilogram goud waard. Zo even, je hebt 5 talent, die zet het om in SRB. De paai maar 4 kan paai gewoon, toch? En dat leerde ik van een predikant van Houten. Toen hij het vertelde. Mm-hmm. En ik was in een schuld. Ja. En dan ben ik naar huis gegaan. En letterlijk, wat kan je? Je kan spreken. Ja. Je kan schrijven. Uh-huh. Je kan dit. Want je moet je talent die de Heer jou heeft gegeven. Amen. Nu gaan koppelen aan kennis.
0: Geweldig, ja.
1: En wanneer je het leert koppelen aan kennis, dan komen die competentievaardigheden op gang. En dan ga je zien wat je doelen zijn. Want anders zomaar je mek wan trouw japon. Anders zomaar je go baka wan trouw kuku. Maar is niet zomaar ga je ook kunnen spreken. Dus eigenlijk moet je jezelf onderzoeken. Waarin ben ik goed? En dat doe ik samen met de mensen om me heen.
0: Wat was de naam van uw bedrijf?
1: Barclay Business Roadmap en Moer. En het zegt je al, Barclay Business, die heeft te maken met ondernemerschap en roadmap. Ik wijs je de weg waar je naartoe kan. En eigenlijk niet alleen, als je kijkt naar mijn logo, is niet alleen in Suriname, maar ook internationaal. Ik ga ook naar het binnenland, maar ook richting, er zijn een aantal mensen die van het buitenland bepaalde dingen willen doen in Suriname, ondernemen. Dan kunnen wij zitten en kijken van oké, hoe doen we dat? Maar ook studenten, ben ook docent, dus ik help ook studenten, studieloopbaanbegeleiding. Soms moeten ze afstuderen en brief me. Zo lees ik gado op wankari na tabdeer. En een roeping op hun en ze kennen, ze zien het nog niet. En dan bijvoorbeeld moeten ze een naam fixen voor een oppashuis en we komen maar niet aan die naam. En ik zeg, heb je nooit een naam van iemand gehad? Oh ja, mijn moeder had gedroomd over een naam. Wow. Ik zei, dan is dat die naam.
0: Amazing.
1: Bingo, wanneer ik het indien is alles compleet. Dus God, en geloof me, wanneer je moet ondernemen, gaat God zelf voor je klanten zorgen.
0: U bent een fijngevoelig persoon. U kunt tekenen, snel zien, herkennen, dingen mooi. Dus is dit de juiste job voor u, om het maar zo te zeggen. Wat wilde ik vragen? Hoe kunnen ze u bereiken? Heeft u een website? Hoe bereikt men u?
1: Het kan via de app. Als u me toestaat, kan ik het nummer. Dat is 74-09-522. Maar ik ben ook
0: 09-522.
1: En ik ben ook op Facebook. Ik ben op alle social media. Want daar zit ik ook soms mensen te bemoedigen. En te praten over het een en ander. Dat eigenlijk soms wel van belang is. Vooral als het gaat om ethische dingen. Maar geloof me, het is niet zomaar ondernemen. Is niet komen, I'm gonna make one money snel. Dat is het niet. Je moet ook God vragen de juiste stappen en de juiste wegen te bewandelen. One day at a time. Ask him for the strength and he will help you. Just say sweet Jesus. Komt het zeker goed.
0: Geweldig. Even kijken, heeft u nog een lied wat u misschien graag zou willen spelen?
1: Ja, dat lied is Afeti Nafuyu Masra. Maar voordat u het lied afspreekt, want Tedema Arkapok wil ik dat ze weten waarom ze luisteren. Dan je moet het verhaal achter dat alles. Weet je, je kan vergeven. Ik wil het specifiek hebben over vergeven. Je kan vergeven. Maar sabitak te liep na grondtapu. Na aladeyu abifu vergeef. Want elke dag maak je dingen mee. En het is niet gewoon vergeven met je mond. Maar met je gehele hart. En ik zal je zeggen. Ik had vergeven de man die mij pijn heeft gedaan. Vandaag mina en sweet is de eten nog wie bel. Want we hebben kinderen samen. Maar je leert gaan houden van. En er was een moment in mijn leven 2022, 8 september, one tackle, take me so down, me bere be biggie. Okay. Ik ga niet in details. Mm-hmm. Maar mijn bere be biggie moest bevallen in die maand. En ik kwam, iets kwam ten oren als een had meteen mijn bonjo. Waarbij ik dacht, heren, waarom ik?
0: Ja.
1: Ik dien u.
0: Ja.
1: Ik doe alles op tijd wat u van mij vraagt. Ja, waarom ik?
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wist niet dat ook dat de Heere heeft toegelaten.
0: Ja, ja, ja,
1: zal ik zeggen, hij heeft het plan met jou.
0: Mm-hmm.
1: En de persoon, en het was weer een man, die heeft me zodanig pijn gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij je denkt, ah, dit is minimaal vergeef. Minimaal vergieting. Ah, dit is hebby. Ah, hebby. Is dat de boombigi skorotas? Ik zeg, nee, ik kan het niet. Ah, gers lek me lau. Zo bari, me bari. Ik zeg, heren, nee. Dat was echt een moment. Het was een zware klap. Het was een ramp. En toen was ik van, like, gado.
0: Dat was 2022.
1: En ik kwam op het moment, oh Heere, make me a house of prayer.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: En ik probeerde te vergeven.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog, ik was in de kerk en ze vragen me, heb je vergeven? Ja, ik heb vergeven. Ik heb vergeven. Ja, mami, ik heb vergeven. Laat los. Ja, ik heb losgelaten. Maar dat ik ga ook confronteer je naar een asma, dat je zie if je vergeeft. Wel, na die going rechtszaak, dat je zie een jongen en wakker kon zijn, do you want son? Dat is de ibetaki vergeef. Maar nou is dong, dat je zie asma sa je moet vergeven. Alla je alle gemengde gevoelens. Heren, hoor die schreef. Je wil gillen, je wil opstaan, je wil slaan. En dan zie je wat echte vergeving is.
0: Ja.
1: Het is geen vergeving met de mond. Dan ontdekte ik van, ik heb nog niet losgelaten.
0: Ja.
1: Mi hora san tap mi ati. Ma asan anu bedef mi.
0: Ja.
1: A feti bedef masra. En dat masra sore anu bakana imi libi. Want baka feifi mung. Kreeg ik symptomen van kanker.
0: Hey.
1: If you be sha bobby. Mina be mans doen zo. Mijn kleren werden helemaal nat. Etter en al.
0: Yeah.
1: Maar mina be man verstaan. Dat a bobby zei dat hij be de asse voor mij ati. En ik zei, de dokters heeft wel heel snel ingegrepen. En ik moest naar de specialist. En de specialist zegt van, ik kan je niet helpen. Je moet eerst, ze gaan eerst zelf beginnen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kreeg een salf die ik moest kopen. Van, maar je stinkt de hele dag aan je borst en zo. En mijn baby is intussen geboren, is 5 maandjes. En dan hoor je gaat niet lang leven. Ik zeg, Heer, mijn leven is van u. You give me one tackle by me, charing. Ah, this no sa wegi like that one. En ik zei tegen mijn arts, ik weet nog eens, dokter Berggraaf. Ik zei, ik ga voor een second opinion naar het buitenland. Maar ik wilde mijn kinderen niet alleen laten, ook niet mijn baby. Dus ik zei van, Heer, stuur me de juiste wegen. En ik ging naar het Kankerinstituut van Guyana. En ik vertelde aan de oppastante van, hey, ga er niet zijn.
0: Ja.
1: Bonkwan ai, Brian is er, maar ik ben er niet, ik moet weer. En ze zegt, waarvoor? En ik vertrouwde haar toe.
0: Ja.
1: En ze zei, weet je, laat mijn zus voor je bidden.
0: Ja.
1: En toen de zus zei van, kom naar de gemeente, zei de predik, ik ben nooit daar geweest, het is achterop ergens, Paranam. En ik weet nog, de apostel van daar zei, kunnen jullie je nog heugen dat ik zei vandaag dinsdag, de Bijbelstudie moet een genezingsdienst worden. Iemand zal komen van ver.
0: Wow.
1: De gado etaki, gado etakiere. Gado besit de structuur om me op te vangen.
0: Ja,
1: omdat ik hem
0: altijd
1: heb gevraagd. Laten de juiste mensen op mijn wegen komen.
0: Shout out to the pastor, apostel.
1: En, ik kwam daar aan en ze hebben voor me gebeden.
0: Ja, ja.
1: Niet wetende dat zijn vrouw het ook ooit eens had in mij. Ik kon bemoedigen. Toch je dege even. Ik ga vandaar met een blij hart. Mijn heel gezin, mijn heel familie is met me geweest. En de volgende dag vertrekken naar Guyana met mijn moeder. Onderweg huilen met alle resultaten. En dan kom ik te Kwanawaima aan. En heb je lange rijen, hè?
0: Ja, ja.
1: Wanneer God je favor geeft, mm-hmm. accepteer. Mm-hmm, mm-hmm. En uit die lange rij, en ik weet dat iedereen mm-hmm. me kent, en iedereen gaat zeggen, kom, je hoeft niet in de lange rij. Mm-hmm. En ik zeg van, het is zo unfair voor de mensen die al zo lang daar staan. Yeah. En ik kom, mm-hmm. maar het is God favor.
0: Yeah,
1: en ik stond daar, en ik werd uit die lange rij weggehaald. Mm-hmm. En ik werd, alles ging zo smooth. Mm-hmm. En een van Roel Kanhai, mm-hmm. is ook een broeder, en mm-hmm. die kwam en zei van,
0: Kanhai.
1: Ja, en mm-hmm. toen had je een directeur van Kanawaima, mevrouw Stakel. Mm-hmm. En ze zei van, ik wil met je bidden.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat je scheelt, maar ik voel op mijn hart om met je te bidden.
0: Geweldig.
1: En ze begon te bidden. Geweldig. En ze zei tegen mij, jij gaat voor iets.
0: Ja.
1: En je gaat je resultaat vinden. Amen. Als je gaat vergeven.
0: Wow.
1: Als je gaat loslaten.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, God,
0: oh.
1: minna vergeef.
0: Oh.
1: Okay,
0: okay.
1: En dat was eigenlijk die kankersymptomen mm-hmm. aan mijn linkerborst waar mijn hart was. Mm-hmm. Want als aan had me.
0: Mm.
1: Maar vleeselijk denk je van, ai, maar Tina, jij schreef me nou bij vergief.
0: Mm-hmm.
1: Maar je bent er niet van bewust.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
1: uiteindelijk bidt zij ook voor mij.
0: Yeah.
1: En ik ga, en geloof me, iedereen gaat na mij in de boot.
0: Yeah, yeah.
1: God's favor, dat ik als eerst in de boot gewoon met de kapitein
0: mag
1: meelopen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En elke keer dat ik moest afreizen,
0: mm-hmm.
1: was het zo.
0: Mm-hmm.
1: When your father is a king,
0: yes.
1: then you are royalty.
0: Yeah, man,
1: en dan
0: man.
1: Zet hij zijn mannetjes overal
0: Halleluja.
1: Voor je. En ik kom daar aan bij de arts. En
0: mm-hmm.
1: ik zag zoveel mensen met hoodies. En ik dacht
0: mm-hmm.
1: van, hey, is het een mode of zo? En toen de mensen de hoodies weghalen, zag ik alleen maar kale mensen.
0: Mm-hmm.
1: En ik begon weer te huilen.
0: Mm.
1: En die mensen begonnen mij te bemoedigen.
0: Mm.
1: En geloof me, te yu yere wan san fu wan sma, no hoi gri. Maar dan heb je huiswerk.
0: Mm.
1: En dan moet je bidden. Dat
0: mm.
1: is wat ik van mijn geestelijke ouders heb geleerd.
0: Mm.
1: Wanneer iemand je iets toevertrouwt, anotak na hoi gri, abe wan hoi gri. Maar dan moet je bidden. En dat heb ik wel gezien in Guyana.
0: Mm.
1: Ze kwamen spontaan naar me toe.
0: Mm.
1: En ze begonnen met me te bidden. Ze begonnen me te bemoedigen.
0: Mm.
1: Van kijk, ik ben nog niet dood, noem
0: amazing,
1: maar op.
0: Amazing.
1: Hier in Suriname, sorry dat ik het zo zeg. Yes, dona wan kanker. Hospitaal, de lukuyu mibeshi umaira, abe volgens mij heeft plaats it nakwam begigasma. Laten we dat gedeelte
0: mooi,
1: wel
0: mooi
1: veranderen.
0: Ja,
1: toch? En het positieve betekenen,
0: mooi,
1: toegevoegde
0: mooi.
1: Waarden zijn voor elkaar
0: ja,
1: met gebed.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik kwam daar aan en het onderzoek begon en alles en geloof me, en mi waka go, mi waka kong.
0: Mm-hmm.
1: En de dag dat ze zeiden ze gaan moeten snijden.
0: Ja, ja, ja.
1: Met donderappen, de heren, mijn moeder zegt, waar is je geloof?
0: Mm.
1: Mijn man belt me, ik zeg van, ga jij nog van me houden met mijn één borst?
0: Mm.
1: Mijn ene borst is een deel van mijn vrouw zijn. Met dat heren is een deel van mijn seksualiteit.
0: Mm, mooi, mooi, mooi.
1: En toen zei mijn man, we zijn getrouwd, hè. We gaan door dik en dun.
0: Ja, ja.
1: En ik zei van, boy, dat is wat hij misschien zeg maar in zijn hart misschien anders denken.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik daar was, guess what, er was weer, Gado becreëra benauwdheid, hè, om weer te tonen dat hij God was.
0: Mm-hmm.
1: Ze hoefden niet te snijden, no abdominal pain, no plomb, er was gewoon niks te vinden. Alle resultaten met elkaar vergeleken. Mm. Er was niets te vinden.
0: Wow.
1: Dus ina bewansi van jumpen op of van, hey, make me a house of prayer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hey.
0: Want heeft en, een boshaar op je hoofd. Is geen
1: helemaal.
0: Wow.
1: En ik dronk wel tabletten. Want dat moest ik wel. Om te, toch te observeren. En ik word nog, van het jaar is mijn laatste jaar. Word vijf jaar geobserveerd. Dus ik moet dit jaar nog gaan. Maar nooit meer een teken daarvan.
0: God,
1: en toen had
0: goed.
1: Ik het door van, no,
0: applaus,
1: dit. Na echte me vergeef.
0: Ja,
1: dus if you have kanker,
0: no
1: praxeer dat nou aan dat rasiki gewoon. Het kan dat je haat ergens hebt. En ik zeg het uit ervaring. Wan man die de wan presie. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar leek van mij fin mi jepi. Yuka fin mi jepi toe. Lusu. Lusu sa je moest lusu. Lusu sa no de fuyu. Begrijpt u? En toen kwam dit lied. Spreek me altijd aan. En een van de afgelopen perioden zong Deborah Tilburg dit liedje ook voor mij. En het ging echt like, ai, yeah. Afeti na fu you masra, afeti ano fu mi, afeti na fu you masra. En ala tekel, ala sansang ekonami pasi, dan sehe, make me a house of prayer, one day at a time, give me the strength, sweet Jesus, afeti ano fu mi, the battle is not mine, it's the Lord. En te you give masra a ruimte fu feta feti, dan masra negi sheng. Want dan kan je zeggen, van heeft het weer gedaan.
0: Ja, ja.
1: Dezelfde God van gisteren, dezelfde God van vandaag, dezelfde God van morgen. En dezelfde God voor mij tot in lengte vandaag.
0: Yes, yes, yes. Geweldig, geweldig, geweldig. Mooi, mooi, mooi. Laat me even die pokoe afspelen, want...

die kon ten einde. En terwijl je de in feti, je no ab noti voor de morolekie, tegen koning Jezus taki afeti na voor jou masra. Ak se me kapot je ondro en vrij. Ak se me ka haar je kros bekona een. Bika afeti na voor een.

0: Oké. Kort en krachtig, kort en krachtig. Is dit het lied wat u bedoelde? Van,
1: helemaal.
0: De Bijbel zegt ook van, wat zegt de Bijbel? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Maakt uit hoe groot die berg is, toch? Die berg waar, in welk tekst staat? Zacharias. Van that great mountain, weet je? En dat we door zijn geest... Het maakt uit hoe groot die strijd is. Hoe geweldig, hoe zwaar. Maar de Heer wil voor ons strijden. En ik denk deze tekst komt misschien uit het verhaal van Jozafat, toch? Die de priesters voor lieten gaan. Die begonnen te loven en te prijzen. En uiteindelijk zegt hij... het is mijn strijd uiteindelijk, weet je. En God heeft echt wonderen gedaan in uw leven, heb ik gezien. Kleine dingen laten zien aan u van ik ben voor je, ik ben met je. En uiteindelijk heeft echt een royal treatment gehad, om het zo te zeggen. Maar tegelijkertijd heeft u ook heel veel strijd, moeilijkheden gehad. Maar wat ik ook eigenlijk hoor is van... Zonder duisternis heeft de licht niet zoveel waarde, om het maar zo te zeggen. Want je moet door strijd heen gaan om te overwinnen. Je moet duisternis hebben om dat het licht effect heeft, om het maar zo te zeggen. En het is eigenlijk een mooi iets om ergens doorheen te gaan en uit die test te komen en aan goud te produceren, om het maar zo te zeggen. Zo, het is echt een mooi leven wat u heeft geleefd. En de getuigenissen wat u vertelt, waar u doorheen bent gegaan, is geweldig. Ik zie een paar appjes ook wat we binnen hebben gekregen. Eentje is van zuster Florence. En die zegt, goedemorgen geliefde zus. Ik ben zo bemoedigd met uw getuigenis. God is goed. Altijd gefocust blijven op de Heere. Amen, amen. Dank u wel, zuster Florence. En dan is het van broeder... broeder John. En hij zegt, shalom, Lobbywang. Laten we de zegen van de Heer uitspreken met het woord. Want het woord heeft kracht. Amen. God is goed. Altijd is hij goed. Blessie weekend. Amen. Geweldig. Dank u wel, broeder John. En even kijken, mama Evi. Zij zegt, ik traan. Ik noem je Paulina. God heeft jou alles als Paulus letterlijk naar zich toegetrokken. Je wordt een profetes. Ik bid en leg je in zijn machtige handen. Een deel is mijn leven en verhaal. Je zal stormen meemaken, maar dat is om je sterker te maken. Amen. Afiti nafuyuma sra. Hand omhoog, prijs de Heer. En dan, ik stop, want hier heb ik geen EBS en SWM. Blessie voor jullie. Voor jullie.

0: Oké, ik ben zeer bemoedigd en weet niet dat ik op de goede en weet dat ik op de weet nu dat ik op de goede weg ben. Dank je. Dank je wel, Lobby Sisa en Brada. Ik leg jullie in Gods hand. Amen, dank u wel, dank u wel. Deze uitzending moet herhaald worden. Velen komen nu tot bekering. Amen, migado nawang bungado. Volgens mij nog één appje zie ik. Is uit Nederland zelfs. Goedemorgen, kippenvel hoor. Heb zelf ook borstkanker gehad. En alle eer aan koning Jezus voor zijn genezing. Amen, dit is van zuster Jenny. Amen, uit Nederland. Geweldig, geweldig. Zo, mensen worden echt bemoedigd. Mensen worden echt aangeraakt. Dus we zijn echt dankbaar dat u bent gekomen. De tijd vliegt. Het is nog een kwartiertje hebben we te gaan. Dus het is nu 7:45. 8:00 zullen wij sluiten. Ik wil eigenlijk gewoon nog aan u vragen. Misschien heeft u nog wat om te delen, wat om te zeggen. Misschien wilt u nog even weer herhalen uw onderneming. Misschien wilt u iets benadrukken. Ik denk dat dit de gelegenheid of de tijd is om dat te doen. Daarna wil ik weer teruggaan. Ik zag dat er een andere versie was van dat lied. Dus dan wil ik dat ook afspelen aan het einde pas. Maar ik wil u even de gelegenheid geven. Gewoon een open mic, om het maar zo te zeggen. Om even te delen wat u op uw hart hebt om te delen.
1: Kijk, daar ik vandaag hier zit, is niet mijn wil. Het is Gods wil. Ik raak ook zelf bemoedigd van alle appjes die binnenkomen. Ja. En dat laat al zien dat God je op de juiste plek laat komen. Als je hem vraagt waar je zou moeten zijn. Betrek hem altijd in je leven. Ja. Maar wanneer we zeggen, afetina for you, Masra. Wanneer we zeggen, one day at a time. Yeah. Wanneer we zeggen, make me a house of prayer. Yeah. Dan zeggen we het niet zomaar. Maar dan moet je gebedsleven een belangrijke rol spelen. So biggie. Yeah. Niet te vergeten, Allah day. En kijk, sommige mensen zeggen van, maar ik kan niet bidden. Weet je hoe ik was? Wanneer we in de bidgroep waren. Ja. Na zo met Beerdoei. Ik hoop dat zuster zo dan mag je beurt geven om te bidden. Want zij bidden meer dan mij. Mijn God, ik kan niet intongen. Ja, nee, ja. Maar gebed is dus belangrijk. Ik heb ook, dat was ook een angst, hè. Mm-hmm. Om in het openbaar te kunnen bidden. Binnen mijn gezin kan ik wel. Maar daarbuiten was het een angst. Ja. Maar geloof me. Ja. Wanneer je weet dat je het goed dat je op de juiste pad bent, heb je geen twijfels. Maar begin bij het gebedsleven. Ja. Vaker wil je iets doen. En het begin is altijd moeilijk. Ja. Maar voor ons zal het niet moeilijk zijn. Want gebed is de sleutel. Amen. Begin daar. Ja. En als je iemand hebt, vanaf dit jaar is gestart. Vast ik 1 keer per week. Gewoon 1 vaste dag. En tot nu toe niet gestopt. En we zijn 6 maanden verder. En het heeft ook impact. En zomaar die man dat bidden zonder ophouden. Bidden en vasten. En als je een gebedsbuddy hebt, dan kan dat ook. Dat jonge si zei wiki voor kumante. Voor juru mante, 3 juru mante. En dat je begi. En zo lees je tegen je sribi. Die gwenta begikba. Dat je sribi daar geest. Lek je wiki zomaar plotseling. Zie het niet als plotseling. Na moment dat gado wantak in begi wan san lusu. En dan ga je voor je gebed. Geweldig. En dan geloof me, hij laat je gewoon zien waarvoor je moet bidden. First one tackle it, take them chief me. Of take me masra, me shengba. Dat je nou sapraxeert. Oh, ze is een waarzegster. Oh, dat is. Ik zeg 1 ding. En ik ga een beetje werelds zeggen. Maar niet werelds bedoeld. Maar ik zeg 1 ding. If, met alle respect, als de andere de man sapsana was vergit watra. Dan mino sapsana was begi vergit begi. Als iemand jou bijvoorbeeld stoort of komt steeds over je weg en zit je te pesten, dan kan je gado aksi gado wan vergit begi to. Gado, meka smasa wan karmining. Dat sana ab juiste san futak na mitapu. Vergieting tabe wan karmining. Begrijp je? Wij doen het anders. Maar soms weten de andere mensen van de andere kant veel meer dan ons. Terwijl wij veel meer hebben. Snap u? En ik zeg, ze zeggen, als moeder moet je ook waakzaam zijn. Ja, hè? Ja. En er is een spreekwoord die ze zeggen. Mama mofo nabana watra. Okay. Wel, Fifi, Chimi, Abi. Mm. Elke dag zeg ik ze. Mm. Isi, mama mofo nabana watra. Mm. Maar you see, mama begi. Mm. Pasabana watra. Zo, mm. So, als de anderen het kunnen doen. Waarom kan ik het niet met mijn God doen? Waarom kan ik mijn God niet vragen om dingen voor mij te settelen?
0: Wat betekent dit gelijk? Wat die spreekwoord. Kunt u dat een beetje?
1: Dus eigenlijk, wanneer je moeder iets zegt, ja, kan het impact en invloed hebben op je leven. Okay, okay. Uh-huh. Omdat ze jouw moeder is.
0: Ja, ja.
1: Toch, ze heeft een soort autoriteit, ja, ja, over, okay, je. Okay. En daarom, als je niets goeds over je kind kunt zeggen, ja, ja, ja, blijf liever, okay, stil. Ja, ja. Maar tak boeng abra, mm-hmm, yupching. Bless yupching. Ja. Want wama segi, belangrijk. Daarom heb je soms mensen die zeggen van, ik ben door mijn moeder gevloekt, mm-hmm, en daarom maak ik, mm-hmm, dit niet. Zeg goede dingen over, ja, je kind. Ook wat. En denk maar terug naar toen ik abortus wilde, ja, ja, ja, plegen. Ja, ja, ja. Weet je? Dan moest ik moest teruggaan. Mm-hmm. Ik moet vergeving, ja, vragen. Toch, ja. Want ik heb geleerd van mijn vader, mm-hmm, je hebt het vrucht verwijderd, mm-hmm, maar ziel en geest heb je niet verwijderd. Ja. Je gaat verantwoording moeten geven. Mm-hmm. Want ipoor, lichamelijk, ipoora meti, ja, je hebt het, ja, vrucht verwijderd, ja, maar ziel en geest, wat zal, mm-hmm, daar? Ja, ja, ja, ja. Wat heb je daarmee, no, gedaan? No. Kan je het gaan verantwoorden wanneer, no, je er straks niet meer bent?
0: Huh? Wow.
1: Wat zeg je?
0: Wow.
1: Snap u?
0: Wow.
1: Dus,
0: dit is wel een mooie uitleg. Ik heb het nog nooit zo gehoord. Dus ondanks dat je het lichaam hebt weggehaald, is hetzelfde als iemand vermoorden, dat je iemand zijn leven wegsnijdt. Je gaat moeten verantwoorden, maar uiteindelijk die ziel, God had een plan, een doel met die persoon. En met die, hij heeft iets specifieks in die persoon gezet, specifiek voor de maatschappij, voor de wereld, voor zijn plan, voor zijn doel. En we hebben God gespeeld en hebben het afgesneden.
1: Klopt.
0: Mooi voorbeeld.
1: Dus,
0: mooi voorbeeld.
1: Het is dus belangrijk,
0: ja,
1: dat,
0: ja,
1: je. En deze dingen kan je pas weten wanneer je bidt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Blijf bidden.
0: Ja.
1: Als je op moet staan, ja, als je schrijf op. Hm. Als je plannen hebt en je weet het is van de Heer. Hm, hm. Je moet succesvol zijn. Je moet dit hebben.
0: Ja,
1: je,
0: ja, ja.
1: Blijf bidden.
0: Ja, ja, ja.
1: Blijf roepen.
0: Ja.
1: Ik ga je eerlijk zeggen. Osananga jari mino abi ete. Waar ik huur, ja, investeer ik. Hm. Maar brief me. One day mo kons donja en mo teyu tak mi baya osananga jari. En ano wang mo bai. Na tu mo bai. Want één gaat mijn bedrijf worden. Hm. Ik huur nu, maar ik geloof. Ishi man ten tem wiki. Da me haraka jari. Da me takanga gado me. Tak gado, yeah, ishi fa me sorga prasi so mooi.
0: Wow.
1: If na you wani tak min bayen, da me pote na you futu.
0: Mm-hmm.
1: Ma if na you wani tu, da me gehoorzaam. Ma you o gimi, jij weet wat ik nodig heb.
0: Mm-hmm.
1: Hij weet precies.
0: Mm-hmm.
1: Wa kan de me vet voorbij drapen, ma da kan nap wam trabigi paleis.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik laat de Heere zijn werk doen.
0: Amen.
1: Maar ik geloof dat ik ooit ga getuigen.
0: Ja.
1: En vooral naar mensen die in woningnood zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben opgegroeid zonder stroom en water. Ik hoorde iemand,
0: ja,
1: net,
0: ja,
1: zeggen zonder stroom en water.
0: Ja.
1: Ik ben opgegroeid,
0: mm-hmm,
1: door te baden met kanaalwater.
0: Mm-hmm.
1: Ik was 4 jaar toen, mm-hmm, mijn huis brandde.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zoveel meegemaakt, maar mijn ouders hebben nooit opgegeven. In hun huis,
0: mm-hmm,
1: was er altijd liefde,
0: ja, ja,
1: geloof,
0: ja,
1: en die doorzetting.
0: Mm-hmm.
1: En één ding dat ik heb geleerd van mijn vader is, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Zolang je de, ja, Heere hebt.
0: Ja.
1: En zelfs, en dit, ik ga hiermee, ik hoop dat ik hier iemand mee kan bemoedigen. Hij had dus hij had een heel mooi lied geschreven,
0: ja,
1: maar ik kan het niet zingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat zo. De telefoonlijn van God. Al schijnt de lijn nog zo bezet,
0: ja,
1: toch antwoordt God, ja, op het gebed.
0: Mm-hmm.
1: Want storing kan er niet ontstaan,
0: mm-hmm,
1: voor hen die bidden tot hem gaan.
0: Mm-hmm.
1: Ontelbaar hoort hij aan,
0: mm-hmm,
1: want zijn allerstem kan een ieder verstaan.
0: Amazing.
1: En dat is de boodschap naar iedereen,
0: yes,
1: die luistert.
0: Yes.
1: Gebed,
0: yes,
1: gebed en nogmaals gebed. Dus Tishiwans ma ebrenki, dat is saptak a recept na gebed.
0: Het is een house of prayer. Amen. Geweldig, geweldig. Applaus, applaus, applaus. Geweldig. Ik zie er komen appjes binnen. Dus ik moet even de tijd nemen, snel voordat we afsluiten, om deze appjes te lezen. Even kijken. Dit is, even kijken van Zuster Cornelly. Oké, okay. Frisse morgen, familie Takifugro. Blessie, Gado e de biggie sani. Laten we juichen in de Heere. Halleluja, amen, amen. Helemaal mee eens. Laten we juichen. Dit is echt stof om over te juichen. Morning, wauw, super, geweldige getuigenis. Ik ben echt bemoedigd. God is goed. Dank u wel, dank u wel. Dit is van zuster Julia. En even kijken, zuster Julia komt uit Suriname. Oké, geweldig, geweldig. Dank u wel, zuster Julia. Even kijken, dan hebben we zuster Early. En zij zegt, goedemorgen, God zegen. Agado se sa e piki nanga faya. Na ing de gado, geweldig zus. Ben zo blij voor u. Hij laat nooit in de steek. Hij zet ons nooit beschaamd. Zuster Early. Dank u wel, zuster Early. Geweldig, amen. God antwoordt met vuur. En even kijken, daar heb ik nog eentje van. Even kijken, zuster Sietje. Dank je wel, zuster. Wat een bemoediging. God is goed en zeer te prijzen. Vergeving was voor mij ook niet makkelijk. Maar toen dat geschiedde, is mijn leven met de Heer totaal veranderd. God bless jullie, broeder en zuster. God is zo groot. Dank u wel. Groetjes, zuster Siti. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Maar dat zijn de appjes en bemoedigingen. Ik zag volgens mij nog eentje. Die is rechtstreeks naar mij toegestuurd. Even kijken, kijken, kijken. Amen. Glorie voor Jezus. Ja, ja, ja. Maar goed, geweldig, geweldig. Nou, super bedankt. Even kijken. Ik wil nog even die pokoe afspelen. Was het? Fitina for you. En nog eenmaal. Waar kunnen ze u op bereiken voor uw business en de naam van uw business?
1: Yes. De naam van mijn business is Barclay Business Roadmap and More. Mm-hmm. Eigenlijk alles dat met ondernemerschap te maken heeft. Trainingen, inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, begeleidingen bij de notarissen. Mm-hmm. Eigenlijk, you name it and we just fix it for you. Is echt op maat gesneden. Ook persoonlijke gesprekken. En ik ben ook studieloopbaanbegeleidster. Ja, ja. En jullie kunnen mij vinden op het nummer 74... Ja. 09522. Ik herhaal 74 09 522. Yes. En op Facebook, als u dus toets Barclay Business Roadmap en More, dan vindt u ons ook.
0: Yes, geweldig, geweldig. Oké, okay. Voordat we naar het lied gaan, ik laat me toch nog even snel nog deze app lezen. Goedemorgen, broer. Zus, u bemoedigt mij heel erg. Vooral dat wat u zei, woningnood. Ik blijf bidden. En blessings, zus. Zie je, iedereen heeft wat, hè? Dus u heeft zoveel verteld. En iedereen heeft iets waar ze wat uit kunnen halen. En zo. Geweldig. Ook gewoon een eer dat ik dit mag doen. Dat ik u mocht ontmoeten. Dat u hier wilde komen. Dat u de tijd voor nam. Ik weet, het is heel vroeg. Maar er zijn mensen die luisteren. En in Nederland is het weer al wat later. Dus heel veel mensen luisteren ook uit Nederland. Zo nogmaals van harte bedankt. En natuurlijk alle luisteraars bedankt voor alle appjes. Voor alle reacties. Voor de bemoedigingen. Bemoedigingen naar de gast toe. Ik wil jullie een heel fijn weekend toewensen. Een gezegende dag, een gezegende tijd. Blijf bidden, blijf in gebed en vergeven. Dat was sowieso een van de boodschappen van vandaag. Laat de Heere voor u strijden. Blijf goede dingen spreken over uw kinderen. Goede dingen spreken over uw mensen. Geef de mensen die u op uw hart hebt, geef ze aan Jezus, zodat de Heere ze kan losmaken van je. Of om het maar zo te zeggen, kan vergeven. Want we weten dat wanneer je ziek wordt, is vaak gewoon een spirit, is vaak een geest. En soms wil de Heer wat zeggen. En deze ziekte hoeft niet tot uw dood te zijn. Laat deze ziekte zijn tot eer en glorie van de Heer. Dat je later kan komen getuigen bij Radio Shalom en bij het programma Takifugro. Dank u wel. Nogmaals, God rijke zegen. Een heel fijn weekend. En dan gaan we even naar het lied. En ik wens jullie een hele fijne dag. God bless. God zegen.

afeti konten einde. En terwijl je de in afeti, je no ab noti fu du moro leki, tegi koni Jezus taki afeti na fu you masra. Akse me ka potju ondro en frey. Akse me ka haar you cross bekona en. Bika afeti na fu eng.

0: They no barely speaking. In Jerusalem, I do enig, a nas enige ziekte. Want they no barely bribe them barely rebeller. But today, man, tell me comfort taigi you today. You but dining no de ina also pay ye woroko and no de ino an kerki. You but dining no de mindri wan gebou. You but dining a begin na you also in you beerti. The metak you also you gesin. Fa you de want I kan konso heilig na kerki. My fire tell you up na you rokope in your family. Since you beter gaan dan komen, if na positief je wijst dit terecht, dat is en ze zien je beter gaan dan komen, laat het voor God. Maar if you libisrefi, straal dat uit je karakter, dan je actie je, taki, bid daarvoor. Vraag iemand. Om u te helpen. Erken u schrijfie. If tins matei taki. In change in manier. Dat wil zeggen. Het is een openbaring. Vraag iemand om jou te helpen daarmee. Dan maakt het niet uit. Halleluja. Vanuit Radio Shalom. May bless you to the mountain. Dan maakt het niet uit welke titel u bekleedt. Het maakt niet uit. Jezus zelf noemde zijn discipelen broeders. Dus toen was men ook carry apostel af dat met hem deed. Ja, de Bijbel zegt geef ere aan wie ere toekomt. Maar, u bent eerst op de eerste plaats, bent u broeder of u bent zuster. Halleluja. Dus no mek asan dat je aanstoot kon aan jou. No mek asan dat je... Make je neer tapis kapu. Omdat hij kari broeder. No. Nee. Laat de liefde de boventoon voeren. Dat if we upload de karasma, de tegasma, taki. Geef ere aan wie ere toekomt. Ik ben apostelen. Een apostel. Ik ben een bisschop. Ik ben een kardinaal. Ik ben een pater. Ik ben een dominee. Whatever. Ik ben een leraar. Een profeet. Maar... Doe alles in de liefde. Want de liefde is de grootste gave die Christus zijn discipelen heeft geleerd. Want laat mij u zeggen, deze dag. Velen staan in ambt. Bekleed met titels. Maar... Omdat God zelf gezegd heeft... Als we handelingen lezen, de gave van de geest, de gave die God ons geeft, de vrucht van de geest, behalve de gave en de talenten die God ons gegeven heeft, heeft hij ons ook bevoorrecht met de vruchten van de geest. Want als de geest zelf de boom is, moeten er toch vruchten zijn. En if binnen hij de lek van boom zijn pranna zee watra. Dus anders gezegd. We zijn gaan gelijken op Christus. We hebben de geest. Dan waar zijn de vruchten dan? Waar zijn de vruchten? Per goedheid de. Per zelfbeheersing de. Per liefde de. Per langmoedigheid de. Per zachtmoedigheid de. Per gehoorzaamheid de. Per vrede de. Per de vrucht voor Ayede. Bent u alleen in uw titel, in uw gave, u geneest mensen, doden staan op, u geeft mensen te eten, u geeft uw lichaam ter verbranding. Maar waar zijn de vruchten dan? Wat if de vruchten nog de? U staat mooi te prediken. Uw predikingen zijn zo aangenaam. En u moet me ook checken. Im lukumi na strati. Im lukumi na social media. Im lukumi in kerki. Im lukumi te mi kombo zoek. Sami etaki na dati mestral uit. Als ik de principes van God uitstraal, u moet me checken. Ik geef u de mandaat om mij te checken. En als u iets verkeerd in mij ziet, moet u mij ook terecht wijzen. Want het zal mij doen groeien. Ik ben niet egoïstisch. Maar als u ziet van broeder of pastor grootvam, hetgeen wat u doet, staat niet in de vrucht van de geest. U kunt mij terecht wijzen. Want als ik rebelleer, ben ik dom. Dat tekst Spreuken 12 vers 1. Wie terechtwijzing had, is dom. Die de manting, behalve de gaven, voor ayeye, behalve de talenten, want de talenten, die gadogiu anof agron tapu, naf masra, naf a lichaam, naf a koninkrijk voor masra. I denk waf dem chin voor a koning, in waf den kondre. Hebt u die kinderen van koningen in het buitenland zien zingen, zien dansen op podia's? Nee. Alles ze gaan zingen, maar ze gaan zingen in het huis van hun vader, in het paleis. De talenten die ze hebben is van het huis, is van het koninkrijk. De talenten en de gaven. Naf akonu kondre fugron tapu. Mag ervaar. Taki krakti de in akonu osso. Mensen gaan het zeggen. Mensen gaan het meenemen. Mensen die daar werken door Charingonadoro. Door tak ei krakti arki fabtjim fu akoning esingi. Arki, ze gaan het buiten brengen. De mensen en mensen daar gaan het nemen en het gaat ze goed doen. Maar aan het dego te kijken met money. Ze doen het voor het koninkrijk. U en mij, de gaven, zijn van het koninkrijk. De talenten van koning Kondre. Halleluja. Maar, die zijn niet genoeg om te gaan gelijken op Christus, maar de vruchten ook. Want ik kan zingen, maar ik groof voor me. Je bent ruw. Je kan zo, je hebt zo'n een machtige bevrijding, bediening, gave. Maar je bent ruw, je bent trots, je bent hoogmoedig. Je hebt zo'n mooie gave, een mooie titel. Maar wanneer u komt, behandelt u de mensen als beesten. U bent hoogmoedig, u praat niet meer, u bent betiteld geworden, dus u praat niet meer met de mensen waar u gewend was te praten. Nee, u bent hoog. Nee, u trekt nu hakken aan. Nee, u bent pastora. Nee, u bent apostelwife of hoe ze die dingen noemen. Nee, nee. Blijf nederig. Be humble. Mik zelfbeheersing de u deel. You no kan de betiteld na de gave. Maar je rigera osole kwan Turk. You de tapi urokope je naksan panya. Je kosis ma je rigeri nee, broeder en zusters. De gave zijn niet alleen genoeg. Maar ze moeten gekoppeld worden met de vruchten van de geest. Zoals de vader niks is zonder de geest. En de geest niks is zonder de zoon. Ze zijn een eenheid. Mek udu alasan inwa eenheid. Laat de Heer u zegenen. Met uw gaven. Met uw talenten. Maar bovenal met de vruchten van de geest. No mek de werken voor aflees. Tree op na in you. Maar met de vruchten voor een geest. Die zichtbaar. Dat u op Christus zult gaan gelijken. Dat zijn de principes waarmee God de wereld wees. Wat Jezus de wereld wees. Dat ben de principe. Jezus betoont naar de wereld. Ze hebben hem geslagen. Hij slaat niet terug. Ze hebben hem bekroond met een dode kroon. Heeft ze niet uitgescholden. Ze hebben hem gegezeld. Met ik moet uit in baka. En op biggie back to the sender. Dit doe om in Sanangeng. Maar nee, hij moest de principes van God aan de wereld tonen. Zo nederig als een schaap die ter slachting werd gebracht. Deed hij zijn mond niet open tegen zijn scheerder. Wat ze ook met u doen, ga bidden zoals Jezus bad. Vader, vergeef het hun, wat ze weten niet wat ze doen. Oh my God. Ze schelden me uit. Op social media. Alles wat zijn de tegen me. De kost me. Alles wat zijn. Ik schel niet terug. Ik verwijs naar het woord. En ik vraag de Heer vergiffenis. Soms reageer ik niet. Ik wil geen aanstoot nemen. Maar ik wil het ook niet geven. Halleluja. Broers en zusters, dus dat is een goed begin. Die de man ting. Met Asandis. Krik je op. Halleluja. Met a krik je op. In haar neer voor Jezus. En wees gezegend. Mij gezegend. Heren, ik bid heren. Dat u uw zonen en uw dochter zegen. En heb een gezegende dag. En ik bid weer. Laat de zegeningen van deze dag. U niet voorbij gaan. Maar dat de zegeningen. Uw deel mag zijn. Ik groet u vanuit Radio Shalom. Uw inspiration, bron en station. In Suriname. Halleluja. Amen en amen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Ruby! Met je
4: creditcard
5: betalen, maar ook met
4: ID.
5: Dus
4: bestel
5: ik
4: sneller. Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Maar denk niet aan niks te doen.
5: En dan,
4: Jij hebt niet dingen aan besteld, Robin. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are Sue.
7: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
8: Radio Shalom, dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars. Ik ben Jealousy en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tang Number One.
9: Jesus.

Wij zijn de kinderen van de kinderen des Heers. En luisteren altijd naar de Happy Kids Time via Radio Shalom 94.5 FM. Yay!

Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen alle lieve Surinamertjes. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, we zijn weer bij jullie in de huiskamer. En we groeten jullie in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. De naam boven alle naam. Ja, jongens en meisjes. Vandaag wil ik het hebben over de tekst. Dat staat geschreven in Galaten 5, vers 16. En dat zegt, leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen om zich uit te leven. Ja, jongens en meisjes. Ik denk dat gehoorzaamheid helemaal aan jezelf ligt. Want gehoorzaamheid is een keuze die je maakt. Ik zal gehoorzaam zijn of ik zal ongehoorzaam zijn. Maar in Gods woord staat geschreven, het is beter gehoorzaam te zijn dan offers te brengen. Niet dat we geen offers moeten brengen, maar God maakt eigenlijk heel duidelijk in zijn woord dat het zeer belangrijk is om gehoorzaam te zijn. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we het hebben over het verhaal dat staat geschreven in Joshua 1. En het gaat over de muur van Jericho. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. En elk stuk grond dat ik jullie zal geven, dat ik aan Mozes had beloofd, zal jullie gebied zijn. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden, wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. En weet je, ik had het hun voorouders beloofd. Hou je aan alles vastberaden en standvastig. En je weet, hou je aan Gods woord. En wijk er geen enkel moment van af. Zodat alles wat je zal doen, zal slagen. Ja, jongens en meisjes. De Heer zegt aan Joshua. Elke dag. Hij zegt dag en nacht. Overpeins. Denk aan het woord. Lees het woord. Neem het tot je. Overweeg het. En let erop. Dat je niet afweekt, dat wil zeggen dat je niet zondigt. Jongens en meisjes. En de Heere, die zei tegen Joshua,

geef de opdracht aan het volk. En Jozua, die riep alle belangrijke mensen, die waren de schrijvers van het volk. Ga door het hele kamp door en zeg tegen het volk dat ze voor eten moeten zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God ze zal geven. Hierna stuurde Jozua 2 spionnen op uit en hij gaf ze de opdracht: verken het gebied van Jericho. En de mannen vertrokken. En toen ze in Jericho waren aangekomen, vonden ze bij een mevrouw, Rahab, zo heette die mevrouw, onderdak. En weet je, toen de koning van Jericho hoorde dat er spionnen van Israël waren gekomen, heeft hij Rahab laten roepen. En hij zei: lief die mannen uit, laten die mannen naar hier komen. Die mannen die bij je zijn. Want ze zijn hier gekomen om te spioneren. Maar Rahab, die de 2 mannen verborgen had, zei: inderdaad, koning, zijn er 2 mannen gekomen. Maar ik weet niet van waar ze kwamen. En maar weet u, ze zijn vertrokken. Vlak voordat het donker zou worden en de poort zou sluiten. En ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Gaat u ze snel achterna. Misschien haalt u ze dan nog in. Jongens en meisjes, Rahab was slim. Rahab had de mannen naar het dak gebracht. En ze had ze daar verborgen. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan. Naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. En weet je, Rahab ging naar het dak. Net voordat die mannen in slaap zouden vallen. En ze zei: Ik weet dat de Heer dit land aan jullie zal geven. En weet je, we zijn angstig. Want we weten dat alle inwoners van ons land bang zijn voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie had drooggelegd toen jullie uit Egypte zouden vertrekken. En we weten ook dat Sihon en Og, de 2 koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, dat jullie ze hebben vernietigd. En toen we dat hoorden, waren we angstig geworden en we waren wanhopig. Want toen ontdekten we dat jullie Heer God is van hemel en aarde. En weet je, zweer, beloof me dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Want ik heb jullie toch goed behandeld. Beloof me dat jullie mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zusters, maar ook mijn kinderen zullen besparen. Red ons van de dood. En de mannen antwoordden haar: we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land geeft, zullen we onze belofte nakomen. Jongens en meisjes, Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. En weet je wat ze deed? Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. En ze zei: probeer in de bergen te komen. Anders vinden de achtervolgers jullie. Hou je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. En ga dan pas weg. De mannen zeiden: luister, we hebben je beloofd dat we je gaan beschermen. Maar als jij je niet aan je belofte houdt, dan kunnen we je niet helpen wanneer we dit land gaan binnentrekken. Weet je wat je moet doen? Je moet een rode koord aan je venster binden. Dat koord waardoor je ons naar beneden hebt laten zakken langs die stadsmuur. En zorg dan ervoor dat je vader, je moeder en je hele familie bij je in huis zijn. En weet je wat? Niemand mag naar buiten komen. Want wie naar buiten komt, zal zelf voor zijn eigen dood zorgen. Daar hebben we niets mee te maken. En je mag ons ook niet verraden. De plannen die we je verteld hebben. Als er iets naar buiten komt of als de koning erachter komt, dan is onze belofte niet, dan hoeven wij ons niet te houden aan onze belofte.
Dus Rahab, die een hele slimme vrouw was, die bond direct het koor, het rode koor, aan de venster. En weet je, de mannen zakten langs de muur en ze gingen de bergen in. En ze bleven daar 3 dagen. Totdat ze wisten dat de achtervolgers waren teruggekeerd naar Jericho. Weet je dat de achtervolgers hebben overal gezocht naar die mannen. Maar ze hebben ze nergens gevonden. En toen de mannen teruggekeerd waren om de koning te vertellen dat ze die mannen die gingen, die waren gekomen om te bespioneren. Dat ze ze niet gevonden hadden. Gingen de mannen weg. En ze staken de Jordaan over en ze meldden zich aan bij Jozua. En ze vertelde Jozua alles over Rahab. Ze vertelde alles wat hun overkomen was. Hoe Rahab ze geholpen heeft. Ze beschermd heeft. Hoe Rahab ze langs het stadsmuur heeft laten zakken naar beneden. En heeft geadviseerd dat ze zich moesten schuilhouden in de bergen. Jongens en meisjes, wat was Jozua blij dat de Heere ervoor gezorgd had. Wat dat er iemand was die ze beschermd had. De twee mannen die waren gaan spioneren. Jongens en meisjes. En toen zei Jozua: de Heere heeft ons het hele land in handen gegeven. En de inwoners van Jericho zijn doodsbang voor ons. Jongens en meisjes. Tot zover het verhaal van vandaag. Zo zie je, jongens en meisjes, dat als de Heere iets beloofd heeft, hij zelf voor de oplossing gaat zorgen. In dit geval kende Rahab de mannen niet die waren komen spioneren. Rahab kende de Heer niet. Maar ze hadden gehoord het werk dat de Heer had gedaan. Hoe de Heer Mozes en Jozua had geholpen om koningen te overwinnen, landen in bezit te nemen. Toen zijn ze bang geworden en ze dachten bij zichzelf, dan moet deze God wel de ware God zijn. En ze zijn gaan geloven. Behalve dat ze doodsbang waren om dood te gaan, zijn ze ook gaan geloven dat de God die Jozua dient, de God die Mozes gediend heeft, werkelijk de ware God moet zijn. Ja, jongens en meisjes, tot zover het verhaal van vandaag. Ik wens jullie een gezegend weekend. Ik wil zeggen, let heel goed op jezelf. Geniet van het weekend. Hou van de Heere met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En vooral hou de zonde ver van je weg. En wees gehoorzaam aan onze lieve Heer. Oké, jongens en meisjes. Ik groet jullie in de wonderbare naam van onze koning Jezus. De naam boven alle namen.

0: Het is 9 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die, misschien wat gedekt, de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet.
2: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: is na programma Wetlik Ministry. Yutaki mande tide mamanting Apostel Frans Jacob. A profit fu garo we kote yu oso kamra we tak garo grantani gi alades masai arki en alades masai fe wansani. May God bless you. And to the moment that I want to remind you that you have cracked a program that is in your finances. And God will tap you at the end. You will be able to take it up so that you can start in Fukan. Make a program that is stand faster. And tap radio and be financial. For now, may God bless you. To the moment that I love you, I want to thank you. Om that you have taken God for we, na want God to say libi. Na wangado sa irigeri, na wangado sabi ala sa nyondro kontrola. Agado sa meki hemel na nga grontapu, menafa agado dat metak. Mine takabra de law law udu gado, desanda tano gado na afhot. En ti de mamante mi wang herredi sa Bible buku taki, in Genesis 1, atak wang belangrijk sa, en God zeide, laten we ons mensen maken naar ons beeld, als ons gelijk is, omdat zij heersen over de vissen en de zee, en over de gevolgen des hemel. A Bijbel bekoetak ja zo. In een vergadering God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dat je met een besluit dat je met de met libisma. Ja, libisma lekker beeld voor gado. En die dan teken een besluit. Die bevinden een boom. En een besluit bij kon een uitvoering. Die ben met een libisma. En a Bijbel bekoetak je. Die je luka bij batak drape. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar God beeld en hij schiep man en vrouw. Dus het belangrijk voor Sabita, God maakt man naar een vrouw, maar God maakt man naar een vrouw naar een beeld. Maar zou je zich gebeuren, geliefde, dat je libisma, is dat die God maakt alles aan die blessing. Het eigen wees vruchtbaar en talen, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen en de zee en de zee en alle voorvoeren tap grond tapo. Isab gado gewan bijzonder opdracht naar libisma. Enkelijk baka gado na unetaki leke libisma. Maar we shitaki. Baka asondu fal. Libisma tang in asondu dry dry. En mi wante je geliefde. Sondu. Asan sande kari sondu. Abi gevolge giminanga yu in a libi. Wat ade belange fusabi taki. Gado, Masra Jezus Christus, de Heere, ane talem na nga sondu, ane kompe sondu de. En daardoor, die a sondu kote se a Eva na nga Adam, de nobe maso de strefi na Masra. Ma preise Masra taki, Gado besene mampiki konfu forsun. En we shit ak lobi wang, agona a kruis di idri wansma. Die gona a kruis, a dede, a bai, en a pai, na a kruis, gimina nga yu. En sawe si gande lobi wang, libisma, e weiger, fu drai kombaka tapa rekte pad. Asan we sawe ka libisma. Ano de eenvoudig, fu roko, na nga libisma. Omdat ano wa makkelijk ta, fu roko na nga libisma, fu cha libisma ko baka poti tapa rekte spoor. Na wansani sa we feti tot heden. En we shitaki libisma in a tendisi e ankra moro in a sondu. En a Bijbel bukutaki, Heere, wat is de mens dat gij op hem let? Het menselijk kind dat gij acht tot hem slaan. De mens is gelijk aan de ademtocht dat zijn dagen zijn als rook voorbij. Atak libisma dedelijk wa ademtocht. We libi dedelijk wa ademtocht, we blo. En tot daarvoor te actie gado, zijn de je luku terug naar libisma. Tide ude, tamara uno de moro. Adarama de belangrijk voor sabitaki. Na Adam fu gado, da meki Eve, Adam, en daarna a meki Eva, a met man en vrouw, na Adam fu gado, a blaas gona in wie, dat betekent goddelijke adem,
1: pjou beka adem en goddelike krag beko in unu fou beka abi adem fou beka an kontron wan levende wese. Di gado bro e libi bro go in unu da ou kontron wan libi wese in a grond tapo disi. Ou kontron asani san gado bo a libi sma ou kontron. En dou tron a libi mou fergit wan san noy taki. A blo san de in unu anou wan meti giwen. I no one snake giving. I no one bone of one stone. Ufena libi dati. A libi for you. A Adam for you. Khalifda. No moto for you. Panga yuma. A moto for gado. On that gado befenen boom. For you. Panga yuma. Be jacanal. Fibe kong tap grunt tapo. And Adam be waka fia desma disi. And door genade ye libi. Alasai gebeur. Ek moto fia masra Jesus Christ. And we shit aki libi sma mek wan swing in a libi. That since a son do fall, the ana, Jesus be kisha tesi in a wustain, pe a feyanti be kisi o kasi that Adam be sondu, and a be tegi Jesus wan tusani in a principal be mit Jesus in a wustain. En geliefde we see that ondanks Jesus within, libi smatang in a sondu. Libi smatang in a sondu, and Adam sangado giyo, me luku tak libisma e am begi sani sano de gado. Libisma last course. Libisma e am begi wa sneki. Libisma e am begi sani oit liba. Libisma e am begi wa bon sano mataki. So fara libisma fadongwe. Libisma e duwa sani the mens. The one sano kona Jesus ete. E yon watu sande Jesus Christ wa. Ondang de sabtak a bluff ding. Nek moto fu wan trapresi. Adam sande yu. If he take me nak moto na wan trapresi. Dan me kona nga yu. Ma telek no anebe sta. Taka Adam fu yek moto na wan trapresi. A Adam sa yu abi. Moto fu masra. En hij mag fasena in je tong die de mama ting. En hij mag begrijp en verstaan taki. Te je jere in een verstaan, in verstaan een woord dat je kan begrijpen. Dat je werken uit voor verstaan zou weten taki. A belangrijk voor sabi taki. A adem voor je, a blo sa je abi. Nog moto voor no wan trasani. A nog moto voor meti. A nog moto voor sani voor ondro liba. Anok moto fu yeye fu dede konde fa yu era play makti fu do de rei te wan sanif sanga yu fa yu era play te wan sma dede a dede ba ondanks u sabator dati rat play de mense de for all the san dede yaren de horia koneksi en an asan dati wan de do na kunu de mai rat play akunu san kir o menis mafiu top de hor kontak troe watra grom am begi de sandati. Khalif de ti de mante mi wan tegi taki. You Adam nek moto no wan trapezi. You Adam ek moto fu Jesus Christus as schepper fu hemel na grond tapo. Fa you kalibi Jesus go am begi wan trasani. Ti de mante mi ko special fu bamuda ki yo. En mi ko fu tegi taki. A Adam fu you. And ek moto fu wan trasma. Daarom ek a bebo bo gotaki. Tide, you de, tamara ino kande moro. And you Adam lek smoko. Aip sa lek smoko. And tide mama tell me wani wash ko you. De sansa ye lona den baka. No ma yep you. De sansa ye ambegi. Lo mi wan tell you lukusa smay ambegi. Mi wan tagi ay nya tagi smay am begi sanisa no ma yeb de. Mi wan tagi taki alasa smay am begi abi resultat. If ye am begi wan trasa ni wan afhot au abi resultat gi yu. Ma olanga yo man toade wan imustan under pressure fu am begi sanis constant. Ma ti demande man tagi taki am begi Jesus. Waarom moet je de era am beda? U adem kom van God. Ablo sa yu abi faye taki. Anok moto fu no wa trapresi. Anok moto fu no wa leider. Inum am begi wa leider. Imi respecter wa leider. Daarom ti de mante metakanga alasma. Het is niet goed dat we kostleider. Ja, ten kerkie, want toen is mijn kade zijn gezegd, kostleider. Ten strana schreef je, hoe loopt kostleider in haar kondre? Als dat nou boom. Alle verkeerde woord

Is up a gado this upper sensi nangasma. Oh, if he sabo men pasensi a abian asma, teta pasiki bedite asma, no man tak moro. Jesus is ook daar. For take you a moment in takanyang anga you ati, a moment dem beganga you taki, Jesus koi mi ati, a de let drape. Om dat na sepper fu hemel nanga grontapo. Na gado disi schapen you, na en char you kom, na en mek je adem, vandaag aan de dag, we si tak libiswa, en lomba ka leider. No volk wa leider, volk den prakseri fie, den denki de idei fie gei, ti ya leider dat de tamarano de moro. En so ook to tewi lukwa, adem sa wi abi, moto fu masra. Ondansi saftek ak moto fu masra, ye go am begi wan trasani sanoma yepio. Ye go karna wan sani sanoman genesio. Ye go sukwa sani sanoman deyu geneser. Ye lona wan sani baka sanoman for shit fu yuba hoofte. Tide mi wan tell yitaki a enigste man peka lona en baka na Jesus Christus sa edresi. Sang e herstel, sai cha kenki, sai cha healing, sang de en I def tego. Alla trasani e pasagwe. Alla yumoi oso, alla wagisa e resani sa u abina tijdelijk. En daarom yu wante yitaki, ablosa yu abi, ablof yu, na tijdelijk ade. Akande tide, tamarano de moro. Daarom ik a Bijbel ket dat jij Salomo 144. U libisma de wa adem tok. U de wa adem tok. Tok gado. E luku uno. U de wa adem tok. Tok gade drai luku wi. U de wa adem tok. Tok gado abi pasensi na nga wi. Khalida mi wante agiti de mamantin. Una nu antra presimus drai gomoro fu ambegi. Maar voor aanbegi Jezus Christus, aferlusuman, adresiman. Aman santaki mi adresi, ala siki nanga, ala kwal aidi Matthäus. Ataki mi adresi, ala siki nanga, ala kwal. Dat betekent, if you bribien, if you kona en bribien, a siki fu you, a gado disi adresi, a eisa you abi. Aha, ife sayabi. A kanker saye showanging. Gwa buitenland. De seni gwa Colombia. Omenteng anoma yepi. Tide mi e dak yu oi. Kona a Jesus disi. And we want to tell you that a Jesus disi. Te ye kona en. A man sa make you blow en naki tanga no. A man sa make you ay opo tanga no. A man sa make you erfar. Aung dang si siki. You adem de ete. A ya gelegenheid fu versoen na nga en. En ti de mama te me rupi op. Datra wano ma yep you. Ma if he gi you libi na Jesus. And if he bring me. Te me taki mi na itaki fu hore sege. Mi sisma nga kanker ba. Mi schoonvader ba kanker. En do begi. Gado do a wondruga man disi. En a man libi ome yare te sondro agwa datata ondro data behandeling. Om dat je gado disi sabi. En a trobi smana you. En a trobi ome prapi watra yu wasi. En a trobi fi sribi a ondro liba. En a trobi fi sribi inde de ki. Ya smai sribi inde de kisi fu den posisi. En a trobi ome de yu sribi in grebi. En a trobi ome te yu taina ondro yu bere. A special ondro. A special yaponsai musweri. Fa a yoru fu yu mus. Kor yu, mi wan takai kor yu. Ma ti de mama ten te yi kona man sa de kar Jesus. Yere no, na man disi mek ye blo era. Ano wan tra gado pe ye gotai wasi. Ana de presi pe ye sloit an. Ano de feri ne ges fe ye poti spesi, ye poti edego. Desma dat no ma yep yu, desfe fi abi yep yu fa no du. Yu libi de wa adem toch. Na gado jariko, na enja man, na en sabi faye blo. Teine blo moro, da me heren want to me, tak de herif gegeven, de herif genomen. Gado ne tekis ma somar. I konta pa adem, a aarde disi, fu vervul
wan tak sa imo

Cristo. En wechita ki libisma, kotik moto fugado, dude egi agenda, opo en dusa de wani, mati de mamanti nya makta genen fu Jezus Christus. Me roep je op om te komen en om te buigen voor Jezus Christus. A man sam make you adem de. A man sam make you blood de. Wees in me kwa verkeer a rijden in a verkeer. Me want tell you taki. If a teef in a doro in egwe. Wees in de tap bedi. Bedi in a ma wakamoro. Jezus. Etaka nga you pay de ti de taki. You live in our Adam talk, Adelek Rook, Smoko, na perso we live in it. Ondanks that you live in Smasabitaki, they live in the Adam motto for Jesus Christ, as kapper for him and a grown tapu, the lombaka grown tapu gudu. Me wa herinu tak, ala sande tapa grown tapu disi, gas and oil, ala go to, ala diamant, a go to sawe gwa go, musita omen wiki, omen moon, inofe no one grand. Me daki uit. If he kona agado disi, if he take one big in a yoista presi, me want tell you that he fed more like payback de. Tide mate me rupi up, ala sande tap gron tapu na koko mitenja. And saw komitija, a leja we living. Sande we feti, for a lau lau oli nanga gas. Sende we fight trasma, te uno dena posisi moro. Da we fight, dikadime dena posisi. A nyambe nyang, a be leker, a be bon, ma di no dena posisi moro. Dan, de mansan kona posisi ne bon in you eye, in you eye. Tide mi wan wash koutaki. Ala sa we si, na jau komiteng. Fosi be kong, da gado be poti, ala de san disi na tapa gron tapu ya, abe meki seranang na nga special, abe meki seranang, abe pot goto, abe pot diamanti. Dem bong sawe sak ina busi. Na yu, ano yu panga yu maprani de bong dati. Na koi komiti de ina bong na nga wadol. En fokus de rige sabi furoko, tok we feti fu wampis busi sa we libi na baka. A udu fabusi sa make you dede kisi na dem bon dati we feti fanda hande da. Suma potia saat na midri busi tak dem bon dat gro. Na koko mi denja. Na soga do seten gro tapo. En fanda hande da libisma ati tenki. We lomba ka godu. Ya wa osofa no du ya. Ya moni fa no du. Ya wa under dak fa no du. Ma we long anatrobi efusma dede libisma ati gwe fara. De gwe go tek takruye yesa no ma yebden. Om dat terene offersma dan constant wan tusma mousse si brudu om an de top te blijven. Fwe si sani, fwe si tak sani mous yebden mi wan tegi taki. De san dati de kor de kor yo. Libisma dekati fu offer de Egyptian. Na libisma. A libisma sangado lobby te jameki na libisma idu de sandati. Adara me gado be tegi Moses taki. Wokir de libisma. Tok gado Moses be go pleite. Of na Abraham. Be pleite. Ya na Abraham be pleite. A be pleite. Taki gado ino kan kir de sma. Sainde, gado beshi asondu fusodo mga komora. En Abraham be pleite. Luko lobby gado lobby libisma. Tok ondans de tang ina doti fisti sondu. Reiko welde kwa jano next idei sondu. Asandak no ma rede yu silita dei doro. Minokori mo taiji plentak yo gwa hell. En ti de mama teme rupi up. Giyu atina masa. Al hifti sofi regdom. En yogo gifrant watu faibe kona de regdom. Kande ibe kirwa nasa fu yu in geheim om reg te worden. Kande ibe offer you doctor of you son. Of ibe offer you vrouw. Of ibe offer you made the brothers in a ministry periode. Kande ibe offer was ma. Alleen om rijkdom te hebben. Want me want tell you taki.
Alla sawedu, alla opname wo dena massa. Mino koria bebo bukutaki, foswam prak seri koin wa libisma in salon de 39, da gadosha prak seri for you. Den te takru de kisau abi, abratra libisma, mi wamus denato, menga mi fari famiri musna. One day one dak, yanga you famio de in hell, a body or my brand constant abro ode. En khalinda mi wan taki, ala sani sao komija, na koko mi den. En van hier uit, na libo lib de sandis baka. Tok we feta nga wisrefi, fu de sansan gado poti tapa arde. De sansan poti na grontapu. A meki heimal, da meki grontapu. En ja meki grontapu, abe poti adam inya hofu bo werke en bo wake akti kilometer en akti kilometer bre. Anga Eva, en di asondu kong, da we shi sa asondu odu. Alle de sans abi gefolke fu sondu. Nga tok gade taki, a meki libisma naar een beeld als zijn gelegenis. Want libisma be mus heerse. Abra, alle sangade be meki. Ma we shi taki libisma, drai baka yimasa. Den godini mati anga krakti. And the tiki song, the ambigi song, the ambigi walobong, sao bem sakleg udu. As tong samben tron krent, de ambigin. As neki say muskiri, ye ambigin. A todo, sade mainya shina, we ambigin. En gelief dat die de mama te me roepie op voor bekeer you anatrobi suma you de. Anatrobi sanna you posisi. Gado meki hemel na nga grontapu. En ya kijk uit na libisma en atake libisma. De a adem to. Dab a libi fu gado a brofien ko in you. Ondans gado blas a libi pot in you. Ye weiger fu ambigi in. Ye kisi egi pasi. Maar mi want tell you taki, alles en alles, alles heeft een einde. Alles ou abi, abi wan einde. En chau dora einde, drape yo gi frantwortu. En ou tell you taki, dis be de you libi. Na sen skopu, say bera gudu man, adate bera poti man tu. Na sen doti, pyo bek moto, na dape we go tromba ka fu sof. Asem kalder pia gudu maigo, adda pia poti maigo. Nang asem skopu sa dediki, nang asem skopu dat no one tra precisa nefsa. Gado setye programa, matide no one te itaki, na ablofu gado den you. Ablofu Jesus Christus, aferlusu man, adresi man, agado sa poche adam in you. Na ablo dat ide you. Ano one trust ma blo. Tide mante me rupi op. Wie speel je dit? Keer terug naar Jezus Christus. Om bekeer u terug, om God terug naar Masra. Naar Sosodapo kan vinden. En dan toch je via Christus je gwa kerkie. En je sap dat je libi no den orde, draai go naar Masra. En dan toch je voor smaai laf je. Draai go naar Masra. Give you ati up new na masra. Anatrobia fibe fadongwe libya ini sondu. Anatrobi omes my kiri undercover. Yako sabi. Wanama alasani fende na you. A felon for you pay kiri desma. You dog rector dena you say. Afkati dena you say. A play tegi you. Mi wan tegi tide na soso korde kor you. Give you libi na masra, but can taki do atori. Then verdedig you. Mate yo doro na fes gado, yo doro na Jesus na fes atronfu masra, inoma verdedig moro, smano dape verdedig moro. Moni ne pay dape fu verdedig moro. Dape audreya felem gi you, sayu bedu, en fayu libi bede. Tide mante me herinner you, kom tot bekering en besinning, en give you libi na masra. Tide mante be de apostel Frans Jacob, a profeet fu gado, be ko wash ko taki, you libi de wa adam tok, a delek rogue, a sagwe, an etang, en gado sab a pasi peyego.
May God bless you and everyone. Boom weekend and make a weekend for their success and their son and corner years. If you want, make you live day for right hand. May God bless you and walk in overwinning in Jesus Christ's name. Amen.

0: Het is 10:00.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar Oso Prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Oso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd. Verjaar Oso Prisiri. Danawa, ipi.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar onze prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Yeah. Suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Christ. Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar also prisiri. Alas satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaart idee, verjaar also prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: Van harte goedemorgen, luisteraars. Welkom in deze nieuwe editie van de Music Box. Wanneer ik hier mag zitten om u van dienst te zijn, is het only genade, genade op genade. En daar danken wij de Heere voor. Ik wil ieder hartelijk groeten die luistert en een fijne luistertijd met de Music Box. En dan gaan wij zo van start met lied nummer 1, Living Hope van Phil Wickman.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma, lieve luisteraars. We weten dat de tijd niet onze beste vriend is. Maar alvorens ik eruit ga, wil ik u bemoedigen van dat de Heere Jezus van u houdt. De Heere, Hij kent ons meer dan we onszelf kennen. Hij weet alles over ons. Hij doorzoekt ons hart, een ieders hart. En voor Hem is niks verborgen. Vanaf de moederschoot heeft de Heere ons gekend. En Hij opent onze ogen voor zijn goedheid. En Hij is de weg, Hij is de waarheid en het leven. Ik wil u bemoedigen deze morgen dat als u deze Jezus nog niet kent, lieve luisteraars, vraagt u Hem om in uw hart te komen wonen. Beleid uw zonde aan de Heere. En vraag vergiffenis voor alles wat u verkeerd heeft gedaan. En stelt uw hart open dat de Heere in uw hart komt wonen. Het is belangrijk om in deze tijd Jezus Christus aan te nemen. Want zonder Jezus ben je niks. Elke stap die we maken, hebben we de Heere nodig. Vooral in deze tijd, lieve mensen. Ik wil u bemoedigen om een relatie met de Heere aan te gaan. En elke dag gemeenschap met Hem te mogen hebben. Ik wil u alsnog een gezegend weekend toewensen. Bezoekt u de samenkomst. Bezoekt u uw kerk. De dienst is belangrijk. Laat u zich hervullen met nieuwe kracht voor de komende week. En dat we onder Gods hand, onder zijn bescherming, ons doel samen met Hem mogen bereiken. Mag ik u een vredig weekend toewensen. En u bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. We gaan zo eruit met het lied van Steve Crown. You are Yahweh. Dag luisteraars.

0: Welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Hartigheid een belangrijk ding is. En ik ben begonnen met Efeze 2 vers 4 tot 5. En ik heb daar het woord rijk. God die echte die rijk is aan erbarming. Efeze 2, 4, 5. Heeft op zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ons, hoewel wij dood waren, door de overtredingen medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En ik heb toen de nadruk gelegd op rijk en erbarming. Ik heb toen het woord gebruikt barmhartig. God is barmhartig. En in de Amplified vertaling praat men over his loving kindness. His loving kindness. Hij is rijk aan erbarming. Hij is zo barmhartig. En God heeft mij vanaf 2009 geleerd dat als je een barmhartige persoon bent, je mekkie in alibi. En dat heb ik proberen te behouden. Het is soms moeilijk, maar door de kracht van Gods geest lukt het wel. Omdat barmhartigheid en liefde samengaan. Barmhartigheid en zelfopoffering gaan samen. Mensen onderschatten dat. Maar we moeten komen op die plaats om dat te gaan verstaan. Ga met mij naar Exodus 33 vers 18. Barmhartigheid heeft ook te maken met ontferming. Vanaf 18, Exodus. Waar Mozes zegt: laat mij toch uw majesteit zien. En vers, of de bij andere vertaling zegt: doe mij uw heerlijkheid zien. Hij antwoordde: ik zal je mijn volle luister voor je, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en jouw bijzijn de naam des Heren uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. De NBG-vertaling vertaalt barmhartig anders. Ga bij de NBV dezelfde tekst. Hij zegt daar: ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Met andere woorden, wanneer God praat over barmhartigheid, praat hij over ontfermen. God is liefde. Maar een van zijn kenmerken is dat hij barmhartig is. Een van zijn eigenschappen is dat hij zich ontfermt over mensen. Een van zijn eigenschappen is dat hij een genadige God is. Wanneer wij nu beweren als kinderen van God dat wij ook liefdevol kunnen zijn, is mijn vraag aan ons allen, ook mij inclusief: waar is dan die barmhartigheid? Waar is dan die ontferming? Ik ga een statement maken. Liefde is niet alleen een taal. Liefde is niet alleen een taal. Maar liefde is ook, hoe moet ik dat zeggen, iets dat je moet bewijzen. Liefde is niet alleen een taal. Maar liefde is ook iets dat je moet bewijzen. En ik ga u zeggen, mensen, waarover ik vandaag predik, we onderschatten het, maar het is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk. Wanneer we zeggen dat we lief hebben, moeten we op die plaats komen om te demonstreren dat we niet alleen lief hebben met onze mond, maar dat we lief hebben ook door onze werken. Ik heb het zo genoemd, je moet ook meevoelen, mede ervaren. In feite, je moet geworden zoals de persoon geworden is. En we hebben Filippenzen toen aangehaald. Je moet één worden met de situatie van de persoon. Dan pas kan je die liefde uitdragen. En het is niet zo makkelijk. Zoals wij dat vertellen vandaag. Maar God heeft wel getoond dat het wel kan. Wanneer God iets van ons eist, dan is Hij degene die altijd eerst het initiatief neemt. Hij is degene die altijd eerst demonstreert door daden en werken wat Hij van ons eist. Romeinen 5 vers 8 praat daarover. Dat God echter bewees zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Die liefde toont die ontferming. Veel mensen weten niet. Maar doordat Jezus gestorven is aan het kruis, heeft Hij een prijs betaald. Een penalty noemt men dat in het Engels. Om het bewijsstuk dat tegen ons was uit te wissen. Hij heeft het bewijsstuk van onze zonde door zijn bloed uitgewist. Hij heeft de volle prijs betaald. Die wij als zondaren zouden moeten betalen. Die volle prijs. Zo groot is de ontferming van God. Daarom zegt Paulus in zijn brieven dat zijn liefde zo groot is dat we het niet kunnen, we kunnen het niet meten. Amen. We kunnen eigenlijk niet weten hoe of wat. Dus de kerk heeft als taak om deze liefde te demonstreren aan de wereld. We zullen nooit grote resultaten hebben zonder liefde. Liefde is het enige wapen die alle legers kan doen verstommen. Liefde. Liefde is het enige wapen die een gangster tot rust kan brengen. Ja, de liefde. Liefde is het enige wapen die zelf de grootste dictator sprakeloos kan maken. Liefde is het enige wapen dat waar ik niet kan komen met mijn hele apostelschap, iemand die wel liefde heeft, wel daar kan bereiken. That's the power of love. Iemand heeft ooit gezegd, je moet eerst het hart raken alvorens je de hand aanraakt. That's tough. Eerst het hart, dan de hand. Wat bedoelt men daarmee? Je moet zodanig kunnen penetreren dat jij iemand kan raken door je liefde. Hart kan aanraken. En wanneer Jezus ons hart heeft aangeraakt, dan neemt Hij ons hand. En wij volgen Hem automatisch. Maakt niet uit wie je bent. Hoer, ex-hoer, ex-erop. Waarom volg je Jezus? Omdat Hij jouw hart heeft kunnen aanraken. Maar wij willen het andersom doen. We willen eerst de hand aanraken, dan hart. Dus wanneer je verliefd hebt, is er een soort kracht. En daarom vind ik het erg wanneer mensen 10 en 15 jaar of 5 jaar getrouwd zijn. En dat de mannen man touch one another heart anymore. En dat is de challenge, mensen. En diezelfde challenge hebben wij als kerk. Hoe is het zo dat we vandaag die wereld niet kunnen aanraken? Omdat wij die touch met God en met ons medemens kwijt zijn. En die touch gaat niet door cognitieve intelligentie met verstandelijke. Die touch kan alleen wanneer je in de liefde bent. En de liefde is God. Met andere woorden, je moet een persoonlijke relatie hebben met God. Dus we moeten komen op een level waarbij wij Godse geest door de liefde laten opereren in onze samenleving. Waarom is dat belangrijk? Omdat als we doen uit eigen kracht, aan een luk uno. Want laat mij u zeggen, in geen enkel mens bijna is er iets goeds tenzij de Heilige Geest daar opereert. Wat zegt Paulus? Wij allemaal hebben het moeilijk. Die deel op als wat Amaria bij een beren 10 klap aan een wang 10 direct. Heb je niet gezien dat vandaag je doeboentje was, maar sinds Matamara, en doe ik nooit die doeboentje, maar ze zijn bekeerd. Zolang mensen zien dat je de dingen gaan zoals zij dat willen hebben, houden ze van je. Ook bekeerde mensen. Het moment je zegt nee, dat wil ik niet hebben. Dat direct zie je dat er iets gebeurt in de relatie. Minot ook dat de hati, want ik geloof dat niet. Maar er komt een verstoring in de relatie. Maar hoe komt dat? Ga met mij naar Romeinen 7 vers 13 tot 25. Een van de dingen die ik de mensen gisteren heb gezegd toen ik ze doopte. Is bid wanneer je gaat in het water dat jouw oude mens achterblijft. Dat die karaktereigenschappen die je je eigen hebt gemaakt. En die een bolwerk zijn geworden voor jou. En een verstrikking zullen zijn voor jou. Als je je niet wil onderwerpen voor Jezus. Als om dat zo'n tang. Zo voel ik me. Wat zegt Paulus? Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft opdat hij zou blijken zonde te zijn door het goede mijn dood bewerkt. Opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. 14. Wij weten immers dat de wet geestelijk. Ik ben echter vlees verkocht onder de zonde. Paulus praat hier. Als Paulus dat zegt, geldt het voor ons allemaal. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Wie ziet dat soms? Ik dacht dat je nou doet als aan morgen, maar toch je doet. En tegen doe je geniet ervan nog erbij. En dan begon dat denk, waar Jezus dat keer, ik heb weer. En sommige mensen worden zelf moe om te gaan bij heren. En zeggen, heren, ik kom niet meer, want ik heb mijn koffer zelfs aan. Dat heb staat. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Ga verder. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet, luister goed, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woon. Immers, dat is die eerlijkheid van Paulus. Het wensen is wel bij mij aanwezig. Maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik doe. Oké. Want niet wat ik wens, het goede doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Wie kan zich even associëren met Paulus hier? Amen. Hoe komt dat? Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik niet meer, maar de zonde die in mij woont. Het gaat door, ik wil dat u dit begrijpt. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ga door. Zo vind ik dan, want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. En daar zegt Paulus iets heel belangrijk. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam Jezus doods? God zij dank door Jezus Christus. Onze Heer, hier is de sleutel. De wet van liefde is de wet van God. Goed naar me luisteren. 1 Johannes 4 vers 16 zegt, God is liefde. Ze konden het niet vinden in de eerste tekst. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Vers 15. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Ja toch? En wij hebben de liefde Gods onderkend die God jegens ons heeft. Ga door. God is liefde. Oké, dat hebben ze niet weer niet. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is in de wereld, voor gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Oké, ga naar Johannes 15, daar ga je het anders zien. Daar gaat het makkelijk. Dezelfde Johannes, maar daar vertaalt hij het anders. Ik wil u een sleutel geven. Johannes 15, vers 9. Gelijk de Vader in mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Hij zegt, indien gij mijn geboden bewaart, zult gij mij in mijn liefde blijven. Slechts kan je ook zeggen, zult gij in God blijven. Kan u dat volgen? Waarom? God is liefde. Gelijk ik de geboden bij zijn vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Geef me 11. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap worden vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u heb lief gehad. En 13 zegt Jezus. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Enzovoort, enzovoort. En hij zegt, gij zijt mijn vrienden. In vers 14. Indien gij doet wat ik u gebied. Vanmorgen was ik bezig dit te filosoferen. Laat me dat woord gebruiken. Te mediteren. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom heeft God Abraham zijn vriend genoemd? En deze tekst kwam op in mij. Want ik heb niet gezien de liefde, luister goed naar mijn mensen, zoals dat is ons is aangeleerd. De liefde zoals wij dat denken te zullen zien. Wanneer wij praten over liefde, dan komt direct een, wat wij noemen, een video van twee mensen zoenen elkaar. Of een video van een vader en een zoon elkaar omhelzen. Of een video waarbij een moeder en haar zoon elkaar omhelzen. Dus wanneer wij praten over liefde, denken we altijd aan brasade. Of niet? Dat is in onze perceptie liefde. Maar dat is een verkeerde perceptie. Weet je wat liefde is, wat Jezus zegt? Als je doet wat ik je gebied. Elke vrouw die hier zit, of elke man die hier zit, of elk kind die hier zit. Als ik je vader ben, wanneer je doet wat ik je zeg, dan geloof ik dat je van me houdt, zegt Jezus. Elke vrouw. Als u doet wat uw man zegt, de dingen van God heroen. Dat hoeft een broer aan niet. En ongeveer ook, omgekeerd ook. Als je doet wat die vrouw zegt, dan pas demonstreer je liefde. Dus liefde heeft te maken met iets demonstreren. Iets tonen. Iets profileren. En dat heeft God gedaan. Hij heeft Jezus gezonden. En toen Jezus kwam, heeft Jezus eigenlijk, als u dat leest in Filippenzen, als u thuis staat, hij is gehoorzaam geweest aan de geboden van God tot de dood. Geen enkel kind moet me zeggen, ik hou van mijn moeder, maar je doet wat je wil. Je houdt niet van je moeder, je houdt van jezelf. Geen enkel vrouw moet me zeggen, ik hou van mijn man, maar je doet wat je wil. Je houdt niet van je man, je houdt van jezelf. Geen enkel voorganger, apostel of bisschop, moet me zeggen, ik hou van God, maar je doet niet wat God zegt. Je houdt van jezelf en je houdt van de voordelen van predikant te zijn. Zie je hoe tof het is? Kom moeilijk mee met die president. Geen enkel president. Mipora heer preekie. Moet me zeggen, ik hou van het volk. En je doet wat je wilt. Je houdt niet van het volk. Je houdt van jezelf. Of politieke leider. Kan je die link leggen? If it taki loopt me. Maar wat toe regels die ze in horen van lobby worden gedemonstreerd. En je houdt je niet aan die regels. Hou je niet van me. Laat me het even nemen in. Eerst echtgenoot en echtgenote verband. De echtgenoot moet ervoor zorgen dat hij een dak, dat hij zijn echtgenote een huis geeft. Een dak boven het hoofd. Am zorg goed dat hij op Tinyang, am zorg goed dat hij vrouw weer wat kroosie, am zorg goed dat hij vrouw ervaart aan barmhartigheid, aan ontferming, liefde toch, we praten over een heel pakket. Het moet aanwezig zijn. Maar als die vrouw bang is voor jou. En die kinderen ook. Teka oso. Alas my gwee camera. Want Rambo Doro. En nog erbij Rambo Bekeer. Teka lukut op Rambo wagi. Na God is liefde schrijven. Maar Heer oso bereken. Dat soort liefde dat liefde die zie. Zie je? Broeia. Ik weet het niet. Als ik lees de brieven van Paulus, denk ik soms dat ik niet bekeerd ben. Serieus. Als ik de brieven lees van Paulus, denk ik dat heel wat van de voorgangers van deze tijd niet bekeerd zijn. Afas van Erigeer zo. Serieus. Wanneer je Paulus zijn brieven leest, Dan ervaar je die nederigheid. Je ervaart die ontferming. Laat me één van u lezen. Ga met mij naar Filippenzen 1 vers 9. Je ervaart die compassie. Ga vanaf vers 6. Filippenzen 1 vers 6. Hij zegt, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. 7. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook op dat, omdat ik u op het hart draag. Migado. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het even deelgenoten zijn van die mij verleende genade. 8. God toch is mijn getuige, lees met mij daar. Hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. Boy. Zie je een compassie hier. Zie je een liefde hier. En ik bid. Volgens mij met ik eigenlijk te lezen de brief, die is mijn sheng. Dus binnenkort ga ik beginnen te schrijven op de website. Maar ati moest dit drapje voor jaren. Want als je het gewoon zomaar gaat schrijven bij een awari krokodil domini, alles soort domini. Het moet uit je hart komen. Die man schrijft daar, en dit bid ik, dat uw liefde nog iets meer overvloedig moet. En in helder inzicht alle fijngevoeligheid gaat door. Om te onderscheiden waarop het aankomt, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Laten we dat even. Zie je die man zijn verlangen hier? Dat iedereen tot inzicht zal komen en zal kunnen onderscheiden.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor, ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Beininon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Tread direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Shalom. Inspiration FM. Ons station.

0: Sayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
1: Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel. Dat is direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
3: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
4: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet holy ghost dingen.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!
2: Put your hands together for my friend and my brother, Brother Jay Moss. Come on!
3: Come on, PDA, play that pajam praise groove for me. Can I get y'all to make some crazy praise noise in here? Come on, come on, come on. Now, Byron, I want you to do this like this. Listen.
4: We lift our voice to bless you. We lift

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Yeah! Hallelujah! So we sing hallelujah!

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een boy thing. Dat denk ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beyninon. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, fast balen, mobil data, and mobil balen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 SU business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping human touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Keeping us in touch.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Surge, yo, that journey.
5: Hold on.
4: Fully Jesus, you know.
5: Calm and easy.
4: You know the 405. One Prince.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

slow down. Check, check it. Okay.

0: Slow down.
1: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Tell your survivor. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
9: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
7: Zranazani. Naskip. Naviu.
10: Amale, amale.

Ayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo, en die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwa Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis. En de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie lief hebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven en ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: set direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber.
4: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Navio.
6: Te mi deni no tu, no ma fe ni epi. Da mi e arki shalom guambu inspirasi. No wa siti wasi, no ma horbi na baka. Fumi arki shalom de nanganeti 94.5 FM. Ik ben Andrew Kromo, de manager van Musica del Cielo, sending all my love and respect to everyone, everywhere, listening to Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: discrimineren, die we zullen zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV, mm-hmm. of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan, mm-hmm. hebben in het verleden dus vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil laat me ook heel voorzichtig zijn hoor. De medicaties zijn belangrijk, dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
1: Okay.
0: Toch, dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, moet ook eerlijk toegeven, heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
1: Mm.
0: Ze drinken het of gebruiken het jaren. Mm-hmm. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
1: Mm-hmm.
0: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
1: Mm-hmm.
0: Als professional heb je me niet geholpen. Want kabel is ook wit, is ook rond. Snap je? Het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
1: Oké, maar om je even te onderbreken hoor. Mm-hmm. Waarom stelt hij zo'n vraag? Volgens jou, wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Okay.
0: Toch, dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken wanneer het gaat bloeden,
1: mm.
0: is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden.
1: Mm.
0: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat ze ook vaker zijn geweest.
1: Ja,
0: ze zijn
1: misschien
0: ook vaker teruggestuurd geworden. Want voor de veiligheid zeg je van, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie voorgeschreven,
1: mm-hmm.
0: die moet toestemming geven.
1: Oh,
0: dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zoals ik zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen. Maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
1: Mm-hmm.
0: De mensen krijgen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid.
1: Ja.
0: Toch, ze kunnen bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, noem maar een naam, laat ze gaan Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven. Zo, dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is het niet dat ik de arts of zo een natrap geef hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want ja, sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Of andere soorten, of medicatie gebruiken. Mm-hmm. Maar koppel ook terug van, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Zo kunnen ze het tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of,
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: maar dat gebeurt dus dat sommige mensen nemen verlof, sommige mensen nemen iets en dan komen ze daar aan.
1: Mm,
0: en dan krijg je
1: vervelend,
0: te horen.
1: Vervelend,
0: je kan je niet helpen, want je moet eerst, moet eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the way leren. Het zijn groeipijnen, het zijn dingen die we moeten leren.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded.
1: Ja.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan ons cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn? Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekt als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt, parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast en dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van, als je stel bijvoorbeeld ooit eens bloed ziet uit je oor komen. Je long wat dat eraan.
1: Mm-hmm.
0: Als je oog bloed, je long wat dat eraan.
1: Mm-hmm.
0: Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloed?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, maar ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Of je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloed. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloed. Er is something wrong.
1: Mm-hmm.
0: Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je... Je long wat dat eraan, wel ga naar de tandarts. Zeg van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb ik te hard gepoetst bij je van petten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt.
1: Mm.
0: En je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden.
1: Mm.
0: Maar dus die mentaliteit van, pas als ik pijn voel, of pas... Je weet niet, ik ga dat. Je wordt een jaartje ouder. ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Ja.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SED.
1: Ja.
0: De controle kost bij ons maar
1: 100 SED. Bij JTV.
0: Maar 100 SED. Barki. Barki. Kan wel zijn saboenko moraal, Barki. Het is al duur moraal, snap je? En dan krijg je dat uitgebreid een ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken, weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan er dus bij zijn, de tandheelkundige kliniek van ons.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve.
0: Mm-hmm.
1: En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bij- en nascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen.
1: Mm-hmm.
0: En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Ja.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd aan verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is mooi woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En we doen aan BNA-scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af en ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant, omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar je mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Er zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus,
1: Ja. Oké. Okay. Heel lang terug hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En ik. Mijn tandarts kon toen de tijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Mm-hmm. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me?
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, je nog naar jeugdtandverzorging. Mm-hmm. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven, we krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken, je mag verwachten dat het niet.
1: Het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet ondersteunen aan banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het, we roepen het per gebied.
1: Mm-hmm.
0: Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het abonnement is. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy, I know, no, no.
1: Liever was ik, denk
0: ik. Maar wat ik zo ook zeg, hier ga je het even voelen. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Het gaat even pijn doen hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen goed. Dat over een paar maanden
1: kom je weer terug.
0: En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Toen, dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt je gaat niet grondig schoonmaken.
1: Ja.
0: En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh,
0: en dan je vertelt me.
1: Ja.
0: Ah, ik heb schoongemaakt. Ja. Waar ben je gegeten? No, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: ik heb liever van, hey, laat me mijn werk goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die persoon elders belandt, dan dacht ik, hey, maar dat is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tansie. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, hey, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tansie heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, oh, hey. En meestal is het de eerste, misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna vraag je regelmatig om, ah, nee, maar gaat mogen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen, ja, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikkerd, dat is in het midden. Ja. Dan de man is krikkie. Dan de man is krikkie.
1: Ja.
0: Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tansteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen, hoor. Sommige mensen, hoe is die van tansteen de vrie? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. No, het is niet om te lachen.
1: Het
0: is precies zo hard als steen.
1: Oi.
0: Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen, hoor. Want like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de Nationale Poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, ja.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei...
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort u ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Yes? 8-7-5-5-3-5-8. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes, dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks... willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we hebben gemeend om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt. Hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk. En hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerkland, we gaan naar Milo Wageningen, Tatakolin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitsch School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, de praktijk voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formulier.
1: Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet ook nagaan, dat ben ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioen. Er zijn een aantal, dus het is give and take. Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog heel dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar de scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen. Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Weet je, dus het is een samenhang van een aantal factoren, sorry. We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken. Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen. Toch, want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches. Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Althans, ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Oké. Ja, ik kan me nog heugen. Like Jim Boy, dat je heeft dan voor zorgen bij Contina Komowijnen. Want toen de tijd was ik op Kronenburg. In Komowijnen is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken.
1: Oversteken.
0: Ik heb daar van gehoord.
1: Te draaien de man bij Pandoro. En dan moesten we onze tanden poetsen. Je bent potsenbaar, toch? Je poetsen het wel eens.
0: Precies. Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik, ja. Poetsen en poetsen zijn twee. Toch, het is belangrijk. Ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch, dus dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het uiteinde. Je bent verholpen van die pijn. Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit. Toch, waardoor dat plotseling in de manier vertelde. Hey, die tand is lang geworden, want het atifisaka. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant. Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding, je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren. Om dat eten af te weken, om dat eten te verwerken. En dan krijg je maagklachten. En dan leek die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken. Je moest een prothese plaatsen en zo. En dan was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten, maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken. Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken. Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan. Snap je? Dus dat zijn de dingen, dat zijn een paar dingen. Als je lacht, je ziet meteen dat, allemaal last van TV of allemaal Paulen. Dus we roepen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er al speelt. En mensen worden gepest. Ik kijk kinderen die komen van, die man lacht mij, want ik heb poort TV. Of die man lacht mij, ik heb een garage. Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd- en verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd en verzorging, maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit. En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon. Ja. Is dat niet, dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if je haar want, if je poeroe gofilling, hoe heet het? Een kunstgebit.
0: Ja,
1: en doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik dus, de adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand... kijk, als je één kies trekt, middels orthodontie, dat praat ik over buffelwerk, kan je dat misschien wel... Dat je alles zo mooi op zijn plaats krijgt.
1: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Yeah.
0: En die adviezen geven wel. Want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
1: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, abakapisim gides, maar ook, dat je luistert, die heeft 3 of 4 kiezen getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen.
1: Mm-hmm.
0: Dus stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen.
1: Yeah.
0: Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast.
1: Mm-hmm.
0: Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klaar. No, maar dat is niet. Dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met dan kouw links. Dan plotseling een maand heb ik een boy, mijn kaak. Plus hoe je krik, wanneer je mond open, maar krik, krik.
1: Het is
0: overbelast. Toch? Terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van mij kan komen, rechts ook. Dus snap je? Het lijkt zo, dat zeg ik, het lijkt zo dom. Of niet dom, maar het lijkt zo gek. Maar we onderschatten het, weet je?
1: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je? De mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. Die tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijder je dus in principe ook die, die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag op morgen een gaatje krijgen. Toch, we roepen dat met een mooi woord, een element, dus dat kan zeggen, dat kan zijn een kies of een tand.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want dat is een proces.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding of suikers nodig.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig.
1: Mm-hmm.
0: Dus verwijder je één van die factoren, dat een gaatje normaal komt, snap je?
1: Mm-hmm.
0: We kunnen tijd niet verwijderen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, we kunnen, je gaat je kies ook niet uittrekken, dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan één van die factoren kan je wel verwijderen. Dat zijn die bacteriën.
1: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel. Ja, het is mooi, het is DC. Daarbij bij Biggie tandenborstel, die er zijn zoveel mythes over de tandenborstel. Hard poetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. We adviseren zachte haartjes. Ja, maar dat in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je hebt one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijdje, dan heb je een broek in pretty toch? Stel dat gebeurt met je gebit. Dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen.
1: Ja.
0: Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is die geworden bijna altijd zo hoor.
1: Mm-hmm.
0: Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes.
1: Mm-hmm.
0: En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt.
1: Mm-hmm.
0: Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin
1: niet.
0: Je maakt de plekken niet eens schoon.
1: Ja.
0: Een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als 1 vingerkootje.
1: Oh, kiezen niet.
0: Ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit.
1: Ja, ja.
0: Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden en dat ben je maar in je poren, omdat je daar niet bereikt. Voorin door mijn focus, maar dat bakken zie je maar in focus, snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
1: Ja.
0: Nadat je je tandenborstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
1: Ja, maar inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant.
0: Mensen,
1: ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak niet poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe tong.
1: En vooral ook die tong, hè. Dan weet ik dat ik, no mijn viertak,
0: akring.
1: Akring. Inderdaad.
0: Maar de vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt. Toch? Is vraag en aanbod. Toch? Dus ze weten dat bijvoorbeeld soft. Want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen. Je verwerkt niet alleen tandplak. Along de weg dat plotseling dat ben je gevoelig omdat je dus zodanig bent gaan poetsen.
1: Oh, yeah.
0: Dat je tandvlies hebt beschadigd. Je hebt je glazuur, dus dat is die je hebt je glazuur beschadigd. En nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat. En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen. Omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7-8 maanden gebruiken. Nee. Of de mij wacht natuurlijk dat het tip was die haren uit elkaar zijn. Nee, dat is
1: niet. Maar die zit ook niet.
0: Nee, maar dat bedoel ik toch. Om niet te denken. Dat zou dat zijn. Maar
1: waarom? Ik probeer naar om de 2 maanden proberen.
0: Ja, 3 maanden is, 3 maanden is gangbaar. Om de 3 maanden waarom? Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar een bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt, of waar de vloer bereikt, daaraf, precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij het tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweekje bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik het niet meer. Nou, om mijn bacteriën dus constant. Dus je denkt dat je reinigt, maar je zet je bacteriën niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben wel een nieuw type bos om te gebruiken. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten, omdat die bacteriën daar hangt. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. Toch? En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Maar ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat integendeel uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft een tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie voor dat je drukt. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden.
1: Ja,
0: maar dan heb je al heel veel schade verdicht aan je gebit, snap je?
1: Dus het is
0: eigenlijk ook een soort van indicatie van, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien dacht ik, wat gaat 3 weken met mijn kinking? Omdat die weer uit elkaar. Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het niet willen geloven, we zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Windy Y gedaan. Helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026, en het is misschien eng om te horen, en ik legde de studenten dit precies zo uit.
1: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand, maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die 1 tandenborstel delen. En dat is onkan. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe overlaat. En die man wordt hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader. En hij heeft 6 kinderen. Om wat die bos nog. En hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient en je doet inkopen, dan is dat een barkie dat hij. Snap je? En ik heb het meegemaakt. Gewoon. En het lijkt zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde, wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het leek echt gek, you know, Corey. Het leek gek, maar er zijn nog steeds mensen. Omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die gedacht, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste 1, maar dan praat hij.
1: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen.
1: Hmm.
0: Snap je? We zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen.
1: Oh.
0: Dus stay tuned. Ja, stay tuned. We gaan onze eigen tandenborstel launchen.
1: Hmm.
0: En die zullen dan te vergelijkbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
1: Hmm, mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
1: Ja. Mooi man. Zo, voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugd en Verzorging, JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in Jeugd en Verzorging. Het is momenteel al bijna 10:50. Het is heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje, of ja, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Ja, dank je.
1: Oké. Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. En dan tak. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen.
0: Yes.
1: En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.
3: So we're gonna go straight to the 90s with this one. Are you ready with me, huh?

0: Ja, van u wel wil doorzingen. Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. And Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij eigenlijk is gestart. En dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd en verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten. En dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. Hè? En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging althans van het leveren van jeugd aan verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18-plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstand kiezen misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18-plus, dus daarin vallen dus ook de volwassenen, omdat het gewoon 18-plus is. En dat kost 1500 SLD tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SLD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je dag op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt het maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig. Schoonmaken en veel maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Liedorp, Kamoeina, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. Wat hebben we nog meer? Boy, Leider. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming, ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant, maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Achoni, shout out.
0: Mooi man.
1: Die geven gehoor en ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen.
0: Yeah.
1: Omdat je zoals onze motto is jong geleerd. Toch hopen we altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart en Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb al mijn verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het gekeerde verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kiezen, maar ik ben blij te zeggen verstand kiezen. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en niet further. Maar mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstand
1: kiezen. Het is wisdom teeth, verstand kiezen, klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd. Maar men noemt dat gewoon verstandkies genoemd.
0: Ja.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo. Het
0: was puur.
1: Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Ja.
1: Stel maar iemand die zuigt, mm-hmm. omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, mm-hmm. schuiven die tanden naar voren. Nu, met een beugel druk ik dan... Precies. Mm-hmm. En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost,
0: mm-hmm.
1: trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus als ik blijf drukken, toch, dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar mm-hmm. blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, weet je, minder tranga zijn, weet je, gronjang en zo, met de schoen, meer blikjes achter dingen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud,
0: mm-hmm.
1: wordt je bot ook compacter.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandkies dan de ruimte te geven om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner. Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt.
0: Mm.
1: De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt.
0: Mm.
1: En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars.
0: Yeah.
1: Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken. Want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd.
0: Yeah.
1: Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon. Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten vallen omdat ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden.
0: Ja.
1: Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstand, ze gaat toch blijvende tanden krijgen, gaat alles schots en scheef groeien. Toch? Omdat die ruimte van die, of althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied of voor de kinderen. Om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien.
0: Mm-hmm.
1: Dus haal ik die melktand weg, is er dus nu vrije ruimte.
0: Ja.
1: Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte.
0: Ja,
1: snap je? Waardoor het dus nu schoon gaat groeien. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Ja. Hebben dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg had moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandjes, je hoeft het niet uit te trekken als je geen problemen zorgt.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval.
0: Mm-hmm.
1: Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature, ik heb een verstandjes, moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal een... Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet met twee tanden borstels poetsen.
0: Sorry.
1: Ik heb een kleine lening aan de borstel nodig om daar te bereiken. En sommige mensen hebben net te veel werk, dus dat haal maar weg.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu wel. Het is al 10:55. Ja. Met maar ik wil je nog even de gelegenheid geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebit, het verzorgen van je gebit. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden. En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebit niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebit checken. Ken je gebitstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebit. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebit checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket.

0: twee zijn er. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
1: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motorradio. Shalom. Am staan aan. Ja, 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao. Bye. Yes.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
4: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are Su.

0: Beininon. Şıp şıp tırırıtı.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Hallo, liebe luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun Bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
10: Hey, fuck me, brother Jerry Young.
11: Hey, of an effort.
10: Yeah, man, I go to the store. I know a tori be one action.
11: Hector, game tori, Sunday.